trying.

0: 1 voor 6. Hele goede morgen nieuws krijg je met Frauke Kajon. En Frauke, na de brand in de Hogevenen werd de regio opnieuw getroffen.
1: Ja, zware onweersbuien hebben daar grote schade aangericht. In Beulingen heeft een mini-tornado een huis volledig verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn huis is niet langer bewoonbaar, zegt de burgemeester. Verschillende wegen zijn er afgesloten door omgewaaide bomen. En ook rond Malmedy moest de brandweer meerdere keren uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Door de bosbrand in de Hogevenen staat de brandweer onder enorme druk. De hevige regen en onweer heeft nu voor extra problemen gezorgd. Amerikaans president Trump gaat een economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Het wordt naar eigen zeggen de meest verwoestende aanval ooit. Het is niet duidelijk welke sancties Trump precies zal nemen. Hij dreigt ook opnieuw met zware sancties tegen landen die het regime in Iran blijven steunen. En onze hockeymannen, de Red Lions, hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het WK in Waver. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Met dank aan Tom Boon, want hij scoorde maar liefst 4 keer. De Red Lions eindigden tweede in hun groep en stoten nu door naar een nieuwe groepsfase. Daarin kunnen ze het opnemen tegen onder meer Australië en Duitsland.
2: Nostalgie weer.
1: We krijgen eerst buien in het westen, daarna gaat het ook regenen in het oosten en centrum. Maxima tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen, daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
0: Ja, die donderdag die is iets wat frisser begonnen, maar geen paniek hoor. We schudden ons helemaal op gang en helemaal wel met de grootste hits. Ben je ook al wakker? Laat gerust van jou horen in de Nostalgie Club. Zo fijn dat je erbij bent. Ja, die app die staat helemaal voor je open hoor.

0: Een nummer zo stevig als een bakstenenhuis. Oasis en Wonderwall. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen. Het is alweer donderdag. Die eerste week, Sander, zit er bijna op.
0: Maar ze vliegt voorbij.
2: Dat is toch ongelooflijk, hè, hoe snel alles gaat.
0: En je ziet er nog altijd even immer ravissant uit als in het begin van de week.
2: Echt, dat woord. Ik kan er niet meer tegen.
0: Ik zie nog geen verval eigenlijk op deze donderdag.
2: Oh, zeg. Dat vervallen begint altijd 's middags.
0: Dat steekt ze zich weg, dat niemand dat kan zien.
2: Oh, kijk, in onze club zijn ze ook al wakker.
0: Ja, dan is de verval ook nog niet ingezet, hoor. Guy uit Beersen die laat weten, goedemorgen Vero en Sander. Ik mag me al bij de vroege vogels voegen. Ik mag alle dagen beginnen om 5 uur. Ah, wel, Guy, de mensen die vroeg opstaan, die weten dat dat het mooiste moment van de dag is. Zeker in de warmste club van Vlaanderen, hier bij Nostalgie. Ook Peter uit Zandvliet is er al bij. Stuurt goedemorgen Vero en Sander. Groetjes van achter de hoek, want hij is aan het werken in het deurgangdok in de haven. En hij stuurt er een foto bij met een prachtige, prachtige ochtendlucht. Een soort mix tussen paars en oranje. Heel erg mooi. Frey uit Dadizelen is er ook al bij. Goedemorgen, stuurt hij. Ben net begonnen vandaag West- en Oost-Vlaanderen op de boterham om materiaal te voorzien bij onze stadsbadercollega's. En Bart uit Hamme die stuurt goedemorgen, Vero en Sander. Bijna vakanties, hè. Nog 3 dagen volhouden. En ik heb alvast goede vooruitzichten. Ah, wel, dat lijkt mij de ideale manier om die donderdag door te komen. Of je nu nog vakantie in het vooruitzicht hebt of niet. Wij sleuren jou erdoor. En de grootste hits die kunnen daar wel een heel groot deel bij helpen. Wat dacht je van deze? Chaka Khan en I'm Every Woman. Goedemorgen.

0: Ook Frank Jacobs is er al bij hoor. Goedemorgen Vero en Sander. De koffie is op, dus zullen we de wielen ook maar eens in gang zetten. En Frank Verkamme stuurt ook een heel mooi foto van zijn uitzicht. Hij kijkt echt op de reuzenrad op de kaaien in Antwerpen. Ook heel erg mooi om te zien. Het is weer tijd om onze vraag te stellen.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Goedemorgen, het is weer tijd voor de belangrijkste bijvraag van vandaag. Want elke ochtend rolt er een vraag uit onze kauwgomballenmachine. Een levensvraag, zeg maar, die vaak niet al te serieus is.
0: Pas op, het zijn de belangrijkste vragen van de dag.
2: Ik ga er toch weer eentje pakken, hè?
0: Ja? Haal er een uit de machine. Ja. Okay. Wat is de vraag van de dag?
2: Allee zeg, weer eentje over eten. Dat gaat hier al heel de week over eten. Eten dat over datum is. Gisteren met ons Lineke van den Broek ook al. Nu ook weer een culinaire vraag, Sander. Wat doe jij? Ananas op pizza? Ja of nee?
0: Dat is een heel belangrijke vraag die volgens mij in Italië al voor halve volksopstanden heeft gezorgd.
2: Heel belangrijke vraag.
0: Zo meteen kom je de mening van Veronique en mezelf te weten.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi. Altijd slim.
5: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw. Stop.

0: misschien wel het beste WK-nummer ooit. Gemaakt voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Shakira met Waka Waka. Zometeen de ultieme kampvuursong bij Extreme en More Than Words.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Zeg, wat ik nog eens wou vragen, Sander. Vandaag alweer een culinaire vraag natuurlijk. Ananas, doe jij dat op je pizza, ja of nee?
0: Dat is een heel belangrijke vraag.
2: En, voor jou wel, hè?
0: Voor mij is dat
2: als het maar culinair is, hè?
0: Als het maar culinair is. Maar ik wil eerst en vooral al eens zeggen dat ook in onze nostalgie-app de meningen wel
2: de
0: verdeeld zijn.
2: De meningen zijn verdeeld. Zoals het ook bij ons altijd het geval is.
0: Ja, het beerse die zegt, ik neem altijd een pizza Hawaii voor de ananas. Ik heb net mijn jaarlijkse 3 weken in New York achter de rug. En daar is de ananas ook niet abnormaal. En ook Nikki uit Laren die zegt zeker pineapple op pizza. Maar Bart uit Capelle die is zeer stellig. Nee, zegt hij. Mijn vrouw is half Italiaans en die ontploft als ze dat hoort. En Wim uit Pajottengem heeft wel een goede oplossing. Hij zegt, hey, goedemorgen. Noem het dan gewoon geen pizza meer, maar bijvoorbeeld een pizzana. Italië content en de ananasfans ook content.
2: En hoe zit dat nu bij u? Ik heb al een vermoeden, hè, u kennende.
0: Bij mij, ja.
2: Maar bestelde jij soms zo'n, dat noemt een Hawaii?
0: Ja, echt waar.
2: Pizza Hawaii.
0: Ik weet het dat het voor foodies eigenlijk een halve doodzonde is om het te bestellen, een pizza Hawaii. Maar ik vind het wel lekker eigenlijk.
2: En is die een ananas aan koud of ook warm?
0: Die is warm, hè? Die bak je mee, hè? En jij?
2: Nee.
0: Omdat je het niet lekker vindt of omdat je er principieel...
2: Ik lust heel graag ananas, maar niet op mijn pizza.
0: Maar ben je er principieel? Ben je zo echt boos?
2: Nee, mij maakt dat niet uit. Als jij dat wilt eten, dan moet jij dat eten. Dat is uw probleem. Maar mij stoort dat niet, maar ik moet dat niet hebben.
0: En warm fruit tout court, of?
2: Nee.
0: Zo warme appelmoes of warme...
2: Nee, niks, nee. Oh nee, het idee alleen al. Warm fruit. Nee. Oh, jij weer wel uiteraard. Ik zie het al.
0: Ik weer wel. Ja, ik weet, volgens mij ga ik wel Italië niet meer binnen mogen, nu dat de mensen dat weten.
2: Ja, Italianen die gaan daar heel fel op. Hè?
0: Die worden daar boos van, echt.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is een verkrachting van de pizza.
0: Ja, maar dan denk ik, ja, je hebt het uit handen gegeven. Hè? Ja, dat vind ik toch. Ja, je kunt overal
2: het
0: pizza
2: eten. Het moet maar
0: eten.
2: Zo lekker niet zijn. Hè?
0: Nee, voilà, dat vind ik ook.

0: Christopher Cross met de All Right. Ondertussen blijft de ananas op de pizza nog wel wat gemoederen bedaren in de nostalgie. Heb heel veel mensen die dat oftewel echt heel lekker vinden, oftewel echt absoluut niet te bikken vinden. Het is duidelijk een van de grootste tegenstellingen in onze maatschappij. Zometeen krijg je weer een ja-nee-vraag die we op je afsturen uit de actualiteit. En vandaag gaat dat over een van de grootste frustraties die heel veel mensen die de trein nemen hebben. Dus de grootste frustratie van de treinreiziger, daar hebben ze in Nederland iets op gevonden. Wat dat is, dat hoor je zo meteen na Alphabeat en Bob Marley.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
2: Oh
1: zegt.
4: Oh, oh, Quadro.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Gaan we koken?
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
10: Love to see you shine.
11: Goedemorgen, wie baart van stukken van mensen hier? De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar. Stop.

0: Bob Marley en de Wailers. Met een portie One Love. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Ja, een heel goede morgen. 6:40. Hoe tof is dat, hè? Dat je ook vandaag je ochtend kan starten in die fijnste club van Vlaanderen hier met Sander en met mij. Met de grootste hits ook. En zometeen nog met Chesney Hawkes en The One and Only. Wat een hit was dat toen, zeg. Dat betekent, Sander, dus voor mij weer meekwelen op het hoogste niveau.
0: Ja, dat is... Ja, meekwelen. Je zou weer eens een ochtend mee in de studio moeten staan met Veronique de Kok.
2: Jij zingt... Zo erg is dat toch niet, hè?
0: Maar jij zingt echt alles mee, hè?
2: Nee, alleen als het goed is, hè.
0: Maar ben jij dan ook iemand in de auto die heel luid zingt?
2: Oh, keihard.
0: In de file dat echte mensen bijna zitten te kijken van...
2: Ja, mijn kinderen, vooral mijn jongste, die vindt dat schaamtelijk, zegt hem dan. Schaamtelijk.
0: Is het echt waar? Dan moet je daarmee stoppen van hem.
2: Ja. Hij wordt daar boos van. Ja, dat is echt. En dan beginnen die ogen al zo van, allee, daar gaat ze weer.
0: En dan zing jij nog harder waarschijnlijk.
2: Ja, ik stop niet meer. Dat is duidelijk. Volgende week begint ook onze Gert Verhulst weer aan zijn tafelseizoen. Geen verlof meer voor Gertje, maar wel voor een dagelijkse afspraak nu met zijn ja-nee-bordjes. Die van onze liggen ook al klaar. Dus tot maandag vissen wij dus zelf nog even een ja-nee-vraag op uit de kranten. Uit het zwembad van de actualiteit.
0: Prachtig toch? Prachtig
2: heel mooi,
0: toch?
2: Hè? Nu, vandaag. In Nederland mag je vanaf september geen tassen of koffers meer op stoelen zetten. Dat is een ergernis van veel reizigers blijkbaar. Zeker in de avondspits, als het druk is op de trein, vind je soms moeilijk nog een zitplaats. Daarom verbiedt de Nederlandse spoorwegen bagage op een passagiersstoel. Ook als de trein niet vol zit. Want het is niet de bedoeling dat reizigers elkaar moeten vragen hun tas van die stoel te halen. Dus de vraag van vandaag die luidt, moet er ook zo'n verbod in ons land komen?
0: Ik denk voor heel veel mensen die dagelijks de trein nemen, die treinpendelaars zijn...
2: Heel herkenbaar, hè?
0: Heel herkenbaar. Ik heb heel lang gependeld naar de universiteit. Dat deed ik met de trein op en af. Mm-hmm. Dus toen deed ik dat elke dag. Het is echt super, super, super herkenbaar. Maar dus, wat vind jij? Moet er een verbod komen in ons land om je tassen of je rugzak of zo op de stoel naast je te zetten? Ja of nee? Dat is een simpele vraag.
2: Ik vind dat moeilijk. Als de trein niet vol zit, vind ik dat een hele moeilijke.
0: Ik zie de ogen van Veronique de Kok al fonkelen.
2: Maar ik hou me toch nog even in tot na 7:00.
0: Na 7:00 gaan we erop door. Jouw mening die is altijd welkom. Of zoals altijd welkom in de nostalgie-app. Allee, tijd om mee te kwelen?
2: Dat is helemaal zeker, kom.

0: Wat een weer toch al, hè? Vanochtend wind, regen. Het was een beetje grijs, hè, vanochtend, Sander.
1: Het lijkt een soort herfstdag geworden, eigenlijk.
0: Dat vind ik leuk.
1: De zomer is voorbij, jongens.
0: Ik ben daar nog niet klaar voor, mannen. Is mentaal ook niet.
1: Laat ons dan maar de zon uit de radio laten komen. Na 7 uur gaan we door op de Jan-Evraag. Moet er een verbod komen op tassen op de zetels in de trein? Maar eerst gaan we meezingen. Het is nu eens aan mij. Nathalie en Bruglia. 97, goeie jaar, hè.

0: Veronique, wil je even je tas van de tafel halen?
1: Er ligt geen tas op de tafel.
0: Ja, dat is waar. Nieuwe regels hier in de Nostalgie-studio, net als op de Nederlandse trein. Geen tassen meer op de stoelen. Vind jij dat ook zoiets in ons land moet komen?
1: Ja, vind jij dat wel of niet? Dan moet je dat even in onze app sturen. Dan gaan we er na het nieuws en na 7 uur op verder.
0: Ja, jongens, straks nog Kim Wilde met Kids in America. Na het nieuws met Vrouwtje.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Nostalgie. Goedemorgen, 7:02. Hier is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En Vrouwtje, steeds meer jongeren studeren met een leefloon.
8: Ja, de afgelopen 5 jaar kregen zo'n 7700 extra studenten een leefloon om hun studies te betalen. In totaal gaat het nu om meer dan 42.000 leefloonstudenten. Dat blijkt uit cijfers die het laatste nieuws heeft opgevraagd bij minister van Maatschappelijke Integratie van Bos-Zuid. Zo'n 10.000 thuiswonende studenten krijgen naast het leefloon ook nog een verhoogd groeipakket. Komt omdat steeds meer mensen het moeilijk hebben door onder meer de energiecrisis en oorlogen. De studenten moeten wel bewijzen dat ze studeren en de lessen volgen en hun resultaten ook tonen bij het OCMW. In de provincie Luik hebben zware onweersbuien grote schade aangericht in Buelingen. In Buelingen werd een huis volledig verwoest door een mini-tornado. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn huis is niet langer bewoonbaar, zegt de burgemeester. Ook rond Malmedy moest de brandweer meerdere keren uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Door de bosbrand in de Hogevenen staat de brandweer al onder enorme druk. Het noodweer heeft nu voor extra problemen gezorgd. Amerikaans president Trump gaat een economische oorlog voeren tegen Iran. Het wordt naar eigen zeggen de meest verwoestende aanval ooit. Trump had de Iraanse leiders een laatste kans gegeven om een deal te sluiten, maar die kwam er niet. Het is niet duidelijk welke sancties Trump precies zal nemen. Hij dreigt ook opnieuw met zware sancties tegen landen die het regime in Iran blijven steunen. En onze hockeymannen, de Red Lions, hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het WK in Waver. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Met dank aan Tom Boon, hij scoorde maar liefst 4 keer. De Red Lions eindigden tweede in hun groep en stoten nu door naar een nieuwe groepsfase. Daarin zitten onder meer Australië en Duitsland.
4: Nostalgie weer.
8: Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien en maximaal tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen, daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie begint je dag met een lach.
9: Goedemorgen! Nostalgie!
4: Sta op met Veronique de Kok.
10: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, het is al donderdag. Fijn dat ook jij er weer bij bent. Samen maken we de ochtend toch altijd net een beetje gezelliger, hè? De mooiste muziek, een goed humeur en jij daar aan de andere.

0: Goedemorgen, 7:04, donderdag 20 augustus alweer vandaag. Het einde van die grote vakantie, Sander, komt wel in zicht, hè? En misschien heb jij daar ook al wat, heel wat inkopen moeten doen voor die schoolspullen voor de kinderen. Het is voor die studenten nog een paar dagen genieten, hè, gelukkig.
1: Hoe zit het ter huize de kok? Zijn daar al schoolspullen aangekocht?
0: Ik heb alles besteld en de boeken zijn al geleverd, ja. Oh,
1: en zitten ze nog in het plasticje of zijn ze al eens opengedaan door de vlijtige student hemzelf?
0: Het plasticje is eraf. Het is eraf gedaan niet door de vlijtige student, maar door de vlijtige mama.
1: Dus jij hebt al eens in de boeken gebladerd?
0: Ik wel, ja. Niet elk vak, maar zo. Ja, de leuke dingen heb ik al wel bekeken. Ja,
1: als Veronique de Kok is helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar.
0: Ja, ik vind dat leuk, sorry hè.
1: Haar zoon, dat is toch een andere farmaal.
0: Ja, die schuift dat dan zo heel
1: ostentatief zo.
0: Ostentatief opzij. Zo, want mama, nee.
1: En moet er ook zo'n nieuwe boekentas en zo komen? Of dat is allemaal nog
0: nee, dat is gewoon een rugzak. Nee, dat blijft hetzelfde. De binnenzak ook hetzelfde.
1: Gelukkig, zolang je die rugzak niet op de zetels in de trein zet natuurlijk.
0: Ja, want dat is natuurlijk van vanochtend over treinreizen was een beetje onze ja-nee-vraag van vandaag. In Nederland is er iets nieuws gestemd. Mag je vanaf september geen tassen of koffers meer op de stoelen zetten? En dat natuurlijk tot grote ergernis van veel reizigers. Dus was onze vraag, moet er ook zo een verbod komen in ons land?
1: Laat ons de bordjes alvast even omhoog steken. Ik zie bij onze producer een ja. Bij Veronique Klok zie ik een hele duidelijke nee. En ik zelf zeg ja.
0: Maar een verbod, mannen, meen je dat nu?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik heb heel lang dagelijks de trein genomen naar de universiteit in Gent. En ik heb dat zo vaak meegemaakt, dat die trein bommedevol zit, dat je moet rechtstaan in het gangpad, dat je moet... En dan zitten er van die mensen die een rugzak op hun naast hen op de stoel zitten. En als je dan vraagt, zou ik hier mogen zitten, is het precies alsof je vraagt, zou ik je eerstgeborene kind mogen hebben om het te verkopen of zo.
0: Ja, maar
1: zo
0: je weet uit jezelf, als je daar zit en er zit, komt volk aan dat je je tas moet wegnemen.
1: Ja,
0: dat is toch logisch?
1: In de ideale wereld wel, maar dat is echt niet het geval. Die mensen doen dat niet. Jij zegt carrément nee.
0: Nee, een verbod vind ik dan weer kort door de bocht. Ik heb zoiets van als de trein niet vol zit. Want dat is dus wel de regel nu in Nederland. Zelfs als die niet vol zit, mag je je tas niet op die zetel zetten. Boah, ik weet niet. Dat vind ik nu een beetje raar. Hè? Dus ik wil mijn tas altijd wel zien. Als ik die dan, ik weet niet waar, moet zetten of leggen boven mij. Of zo.
1: Dat snap ik ook wel.
0: Ik wil hem zien.
1: Ook in de nostalgie zijn er wel wat verdeelde reacties.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad. Chef van Borgerhout die zegt nee. Wat gaan ze doen dan met de mensen die naar de luchthaven gaan? Die mastodonten van valiezen in de gang zitten. In de bagage drager passen ze niet. Tussen de benen gaat ook niet als er twee man zit. En dan Tom uit Langemark Poelkapelle, die stuurt ook een berichtje. Zegt een verbod om rugzakken op een zetel in de trein te zetten. Zou er niet beter weer geleerd worden dat respect voor andere mensen primordiaal is? Dat vind ik toch ook.
1: Primordiaal, wat een mooi woord. En als je het Middelbeek zegt, ik heb het al meerdere keren voor gehad dat de mensen hun bagage op de zeteltjes zetten. Ze heeft een rollator. Of andere mensen met een stok of dergelijke, die moesten dan blijven rechtstaan. Dus zij zegt zeker ja. En Jenny uit Oostende, die zegt een verbod? Nee, maar misschien een soort koffervergoeding, zoals op het vliegtuig.
0: Ja, en Ingrid uit Vlimmer, die hangt aan de lijn, die zegt goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Ingrid, jij stuurde in de app dat we eigenlijk gewoon ons gezond verstand moeten gebruiken, hè?
2: Goedemorgen, Sander.
1: Helemaal.
2: Ja, inderdaad. Ik bedoel, dat zie je zelf, hè. Als er veel volk in de trein zit, dan gaat het dat niet doen.
0: Voilà.
2: Maar als er bijna geen mensen op een trein zitten, waarom niet? Ik bedoel, dat doet er niemand kwaad mee, hè?
0: Ja, dus gewoon gezond verstand gebruiken. Hè?
1: Ingrid, als jij dan mensen aanspreekt om de tas te verzetten, heb jij het gevoel dat vlot verloopt? Zijn mensen altijd heel vriendelijk dan?
2: Ik heb er nog nooit geen problemen mee gehad, maar nee.
1: Het zal aan mij liggen. Ik zal een onvriendelijk gezicht hebben.
0: Alsof dat jij nooit je tas op de zetel hebt gezet.
1: Nog nooit gedaan. Merci Ingrid en welkom in de leukste club van Vlaanderen. Hè.

0: Gloria Gaynor met I Will Survive.
1: Ja, goedemorgen. Het is 7:14 ondertussen. Straks is weer tijd om je beste quizkennis boven te halen en tickets voor Disneyland Parijs te winnen. Ik kijk daar alvast naar uit. Hè. Vind je een leuk spelletje.
0: En er is nog iemand, Bart Parmentier, in de app. Die kijkt daar ook al enorm naar uit, denk ik.
2: Disneyland, here we go.
0: Hij is er helemaal klaar voor. Bart, die snapt het al helemaal. Hè. Je moet dus gewoon je geboortejaar doorsturen in de nostalgie. En als je dan zo'n enthousiast fragmentje erbij stuurt...
1: Ja, van mij wat zou die dan mogen meedoen. Zo, die mensen zijn aan het rijden, die kan niet typen. Dus je zing het dan maar in. Hè. Dat is voor straks, hè, voor 7:45.
0: Maar eerst moeten we eens horen bij onze Erwin of er vandaag ook alleen maar regen gaat zijn of we toch ook een zonnetje mogen verwachten. Dat hoor je na U2 en Jermaine Jackson. When the rain begins... Oh, het is... Oh, nee. Dat is een teken.
1: Maar nee.
0: When the rain begins to
1: fall. Maar nee, dat is gewoon een goede plaat.
0: Dat is een teken, Veronique.
1: Als maar nee, want U2 zegt it's a beautiful day.
0: Oh, ik hoop dat je gelijk hebt.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
15: Ten eerste is Alberto.
14: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
16: Amai, de gorap.
14: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
17: Dag en op
18: de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
19: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy!
3: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
4: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
14: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
8: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
2: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: Jermaine, we weten het al. When the rain begins to fall, we hebben het al gezien vanmorgen. Het is te hopen dat het niet heel de dag zo gaat zijn.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, goedemorgen Erwin. We hoorden net Beautiful Day en When the rain begins to fall. Welke van de twee gaat het worden vandaag?
3: Goedemorgen. Van allebei een beetje.
2: Ah, okay. De kerk in het Middenoude noemen ze dat.
3: Ja, de kerk in het Middenoude. Klopt, hè? Want na al de regen van gisteren, er viel trouwens in Ukkel gisteren meer dan 20 liter water per vierkante meter, wordt het dus toch wat beter. Eerst en vooral komt de zon regelmatig.

0: toch beter uit. Misschien zaterdag nog een verdwaalde bui. Maar zondag houden we het helemaal droog met redelijk wat zon. En Veronique, profiteren van die ene zondag. Want vanaf maandag valt er opnieuw een beetje regen.
1: Oké, want we hadden een berichtje gekregen van Wouter uit Kortrijk. Die trouwt dit weekend, meer bepaald de zaterdag, ergens op een wei. Dus die had gestuurd, laat Erwin eens kijken of die regelaar ze moeten meenemen of niet. Dus toch wel in de auto houden misschien? Achter de hand houden?
0: Ja, misschien achter de hand houden, maar ik denk dat het wel gaat meevallen in Kortrijk.
2: Hey, maar pas op, want ik heb op de camping van Pukkelpop waar ik naartoe ga, die camping staat volledig onder water op dit moment. Dus ik hoop dat dat water nog wegtrekt. Wat denk je, Erwin? Gaat dat allemaal opgelost geraken?
0: Ja, het gaat opgelost geraken. De bodem is nu niet doorweekt natuurlijk. Dus dat komt allemaal dik in orde.
1: Nou, dat wordt een gezellig weekend, hè?
2: Ik zal mijn zwembandjes maar meenemen.
3: Oh. Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.

0: Roxette met It Must Have Been Love. Ondertussen zit Veronique de Kok nog op het toilet. Dus vrouwtje, het zal met mij zijn dat je het moet doen eigenlijk.
1: Geen probleem.
0: Het is open dat ze niet verdronken is op het toilet. We zullen eens gaan kijken. Ondertussen is het 8:02. En vrouwtje heeft de regen geholpen. Heeft de regen geholpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen?
1: Ja, eigenlijk niet. Want het natte weer heeft de opflakkeringen van het vuur wel wat vertraagd. Maar het was niet genoeg om het vuur te doven. Het stormweer heeft vooral ook het werk van de brandweer bemoeilijkt. Want de hulpdiensten hadden beperkt zicht. En er waren ook veel omgevallen bomen en modder. Straks is er een droneverkenning boven het gebied en krijgt de brandweer meer duidelijkheid over de situatie op het terrein. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kinderen zullen er vanaf september ook naar school gaan. 6 jaar geleden vertrokken ze naar de Verenigde Staten na een ruzie met de koninklijke familie. Ze hadden ook hun koninklijke rol opgegeven. Koning Charles, de vader van Harry, is blij dat hij zijn familie nu vaker kan zien.
0: Ja, en ondertussen is ze toch terug van het toilet geraakt, Veronique de Kok.
2: Ja, het was een beetje dringend.
0: Zat de deur vast of zo?
2: Ja, zoiets, ja.
0: Mo, Frankie, ga maar verder met je nieuws.
1: Ja. Het Antwerpse Mol is al dagenlang in de ban van een mysterieuze politieagent. Heel wat buurtbewoners kregen een boete voor fout parkeren onder een ruitenwisser van agent Frikandel. De dader is nu ontmaskerd. Het is eigenlijk een jongen van 6, Mason. Hij rijdt dagelijks in zijn politieoutfit op een go-car om de buurt veilig te houden. Hij kent geen genade. Iedereen die fout geparkeerd staat, komt op de bon. Zelfs zijn eigen oma moest eraan geloven. De politie zelf reageerde enthousiast met hun nieuwe recruit. Mason kreeg na zijn patrouille een speciale rondleiding van de eerste hoofdinspecteur.
2: Maar hoe schattig is dat? Hoeveel kindjes van die leeftijd willen zo niet later politieagent worden?
0: Ik vraag me vooral af, alle boetes die Mason uitschrijft, dat geld, komt dat bij hem terecht? Of hoe werkt dat juist eigenlijk?
1: Nee, de politie heeft gezegd dat ze de bonnetjes in de vuilbak mogen.
0: Oké.
2: Dat was wel schattig.
0: Straks komt Mason nog een boete schrijven voor Veronique de Kok.
2: Maar ik sta juist hoor, ja, in de parking hier.
0: Wegens verkeerd geparkeerd op het toilet daarnet zeker.
2: Oh, mannen, ik was echt...
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, 7:08 ondertussen. Straks is het weer jouw momentje, hè? Dan kan jij de quiz van je leven spelen en 4 tickets voor Disneyland Parijs binnenhalen.
1: De quiz van je leven.
0: Allee, tenminste als je nu in de app van Nostalgie je geboortejaar doorzoekt. Dat is wel de bedoeling, hè?
2: Want het is hoe dan ook voor jou persoonlijk een heel nostalgische quiz zometeen. Want, heel erg leuk, wij zijn de enige radioquiz in Vlaanderen waar de vragen afhangen van jouw geboortejaar. Ja. Want je krijgt er 3, hè?
0: Ja, je krijgt 3 vragen. Eentje uit je geboortejaar zelf, eentje uit het jaar dat je 10 werd en eentje van toen je 20 jaar was.
2: Ja, wil je meespelen, dan moet je nu je geboortejaar sturen in de Nostalgie-app en dan kan je straks om 7:45 meedoen aan de quiz van je leven en misschien wel tot 4 tickets winnen in Disneyland Parijs. Ik heb ook gezien dat een zekere Veronique de Kok al een bericht heeft gestuurd in de app.
0: Mag weer niet meedoen, zeker?
2: Contractueel gezien niet, nee. Het is aan iemand anders. Wil jij meedoen? Stuur dat nu in onze Nostalgie-app. En wie weet speel jij straks de quiz van je leven.
3: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil onder?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Hoi Pieploy, Jens en Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: van je leven.
1: Goedemorgen, het is weer 7:15. Het meest magische moment van de ochtend sinds deze week. Want het is natuurlijk weer tijd om tickets voor Disneyland Parijs te winnen. En dat met onze quiz. Elke ochtend speel je dus de quiz van je leven. Met vragen die afhangen van je geboortejaar. En vandaag is het Sarah uit Oosterzeelen die gaat proberen om tickets te winnen. Goedemorgen, Sarah.
2: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: 7:15. Hoe ziet die dag er normaal gezien bij jou uit?
2: 7:15 ben ik normaal gezien op mijn werk toegekomen.
1: Oké. Okay.
2: Ja, als de film mee zit, ben ik om 7:15 op mijn werk. Ja.
3: En wat doe je van werk, Sarah?
2: Ik werk als ergotherapeut in een woonzorgcentrum.
1: Oeh. Right. Oké. Okay. Ja. Dan hoop ik dat jouw patiënten heel even kunnen wachten. Want jij kan een aantal tickets natuurlijk in de wacht slepen. Ben jij klaar om het beste van jezelf te geven in jouw quiz van jouw leven?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Alright, Sander, wat moet ze daarvoor doen?
3: Het is heel simpel, Sarah. Je krijgt 3 vragen van ons. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord scoor je tickets voor Disneyland Parijs. 1 antwoord, 1 ticket. 2 antwoorden, 2 tickets. Maar 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op, lieve Sarah. Is dat helemaal duidelijk?
2: Dat is helemaal duidelijk, ja.
1: Alright, dan gaan we eraan beginnen. Hè. Sarah, je bent geboren in 1991. Dus daaruit komt ook jouw eerste vraag. Toen je geboren werd in 1991, was het ook de start van het surfen. Maar dan zonder een zee en een bord. En dat klonk toen een beetje zo. Het Zwitserse CERN lanceerde de eerste website. En voilà, de geboorte van het internet dus voor iedereen. De WWW is sindsdien niet meer weg te denken uit ons leven. Maar Sarah, van wat is WWW de afkorting?
2: World Wide Web.
3: Dat is al juist. Huppakee, dat eerste ticket, dat is al binnen.
1: Top! Oké, vraag 2 dan, Sarah. Dat is er eentje uit het jaar dat je 10 was. 2001 hoorde je deze stemmen overal. Welke meidengroep hoor je hier met Survivor?
2: Destiny's Child.
3: Je zegt dat met heel veel zekerheid in je stem.
1: Overtuiging, hè?
3: En dat is ook helemaal juist, Sarah. 2 tickets zijn al binnen, dan rest er jou nog 1 vraag.
1: Ja, vraag 3. In 2011, toen was je 20, verdwenen de belspelletjes van de Vlaamse televisie. Het nachtelijke vertier werd de nek omgewrongen door de mannen van Neveneffecten. Die gingen toen met een undercoveragent de valsspelerij van die belspelletjes blootleggen. Weet jij nog hoe hun onderzoeksprogramma heette?
3: Moet je het nu weten? Nee, dat is te laat, Sarah. Sorry. Dat was Basta, het programma dat we zochten. Basta.
1: Ja. Maar Sarah, proficiat, je hebt toch nog 2 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen naar Disneyland?
2: Dat zal mijn vriend zijn.
1: Oh, fantastisch. Ja. Ga je nu dan op alle soorten attracties? Of heb je een voorkeur voor iets?
2: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Dus ik weet het niet.
1: Maar jij gaat daar genieten, Sarah. Ik ben jaloers in jouw plek. En wel, veel plezier daar, hè.
2: Dankjewel.
1: Salut.
0: Speel morgen mee met de quiz van...

0: Out of House met The Weather With You.
1: Sander, weet je wat ik gisteren heb gelezen over onze Toby Alderwereld?
0: Vriend van de show eigenlijk, best ja, al met Veronique
1: ja,
0: de Kok.
1: Zeer goede vriend, ja. Die gaan naar de BBC, die gaat daar presenteren.
0: Hoe fantastisch is dat? Ik heb dat ook gelezen bij Match of the Day.
1: Oh, hoe gaaf is dat? Daar wil ik eigenlijk wel wat meer over weten. Gaan we die Seffes eens bellen?
0: We gaan hem Seffes bellen. Na 8 uur hoor je alles over het avontuur van Toby Alderwereld bij de BBC. En krijg je natuurlijk de grootste hit. Britney Spears die komt eraan.
2: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok.
0: Ik vraag mij ook al af, moet die een Toby dan elke week het kanaal over met een auto? Hoe gaat je dat doen?
1: Met een trein zeker.
0: We gaan het hem allemaal vragen na 8 uur.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Ja, nog 1 meter. Oh.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Nieuw bij National Geographic.
10: It's been 25 years.
9: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
10: Without those of them, I would have never made it out.
9: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
10: I've always wanted to say thank you.
11: Thank you for saving my life.
9: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
12: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 8. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, steeds meer jongeren studeren met een leefloon.
13: Ja, de afgelopen 5 jaar kregen zo'n 7700 extra studenten een leefloon om hun studies te betalen. In totaal gaat het nu om meer dan 42.000 leefloonstudenten. Dat schrijft het laatste nieuws. Zo'n 10.000 thuiswonende studenten krijgen naast het leefloon ook nog een verhoogd groeipakket. Het gaat om kwetsbare studenten die geen steun kunnen krijgen van thuis uit. De studenten moeten wel bewijzen dat ze studeren en de lessen volgen en hun resultaten ook tonen bij het OCMW. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar nog van school. Het waren in 2024-2025 meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs. Over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 leerlingen in minstens 3 verschillende scholen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het is niet duidelijk waarom zoveel kinderen van school veranderen. Regeringspartij Vooruit wil een onderzoek om het welzijn op een school te verbeteren. In de Hoge Venen had de brandweer opnieuw een moeilijke nacht. Het natte weer heeft de opflakkeringen van het vuur wat vertraagd, maar het was niet genoeg om het vuur te doven. Het stormweer heeft vooral ook het werk van de brandweer bemoeilijkt. De hulpdiensten hadden beperkt zicht en er waren ook veel omgevallen bomen en modder. Straks is er een droneverkenning boven het gebied en krijgt de brandweer meer duidelijkheid over de situatie op het terrein. En onze hockeymannen, de Red Lions, hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het WK in Waver. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Met dank aan Tom Boon, hij scoorde maar liefst 4 keer. De Red Lions eindigden tweede in hun groep en stoten nu door naar een nieuwe groepsfase. Daarin zitten onder meer Australië en Duitsland.
2: Nostalgie weer.
13: Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien, maxima tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden. Zondag dan droog en zonnig bij 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach.
14: Goeiemorgen! Nostalgie!
2: Sta op met Veronique de Kok.
6: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, het is al bijna vrijdag. Nog één keer slapen. Fijn dat je ook weer wakker bent. Hè. Of toch doet alsof. Wij zorgen voor de muziek. Jullie voor het ontbijt. Welkom in ons clubje.

0: Goedemorgen, 6:08 ondertussen. Welkom in de club met de beste muziek. Je zit hier weer goed, hè? Op deze druilerige donderdag toch weer. Maar wel met de grootste hits, de warme luisteraars en de leukste gasten. Ja, want wij hebben vandaag niemand minder aan de lijn dan een van de leukste mensen natuurlijk die ik ken. De sportiefste ook, de vriendelijkste, de schattigste. En gisteren overal in de kranten, Toby Alderweireld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, vertel eens, waarom stond jij gisteren in de kranten? Wat heb je weer allemaal uitgevreten?
1: Ja, maar ik ben wel heel trots dat ik... Bij het selectief groepje hoort voor analist te worden in Engeland, bij BBC-programma. En ja, daar ben ik al heel trots op om daar deel van te mogen uitmaken.
0: Ja, wacht, de lijn bleef af en toe hangen. Dus het is Match of the Day van de BBC. Daar ga jij mee analist worden. Een van de grootste voetbalprogramma's ter wereld is dat. Dat mag gezegd zijn. Ja. Hoe zijn die bij jou terechtgekomen?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Persoonlijk, ze bij mij niet. Ja, ik moet eerlijk zijn, ze hebben mij gewoon gecontacteerd. En ik heb nu wel hier en daar een praatprogramma in Londen gedaan. En misschien daardoor zijn ze tot bij mij gekomen. Dus ik denk via. En dat ze natuurlijk weten dat ik dat in België ook doe.
0: Ik snap wel dat jij een flexijob zoekt nu na die zware uitgaven om mede-eigenaar van een Antwerp te worden. Wat zeggen ze daar?
1: Ik ben nu enkel aandeelhouder, zou ik zeggen. Ik heb geïnvesteerd, ik heb nog geen echte job, dus ik kan eigenlijk nog steeds doen wat ik wil. En ik zeg, het is zo'n kans, maar ik gewoon je laten schieten. Ik ben nogmaals enorm vereerd en het is supercool om dit te mogen doen.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk zelf ook lang in Engeland gespeeld, dat weten we nog. Maar moet jij je Engels dan nog opfrissen of mag dat ook bij de BBC zo af en toe ook in taantwerps?
1: Ik ga wel een beetje moeten oefenen, denk ik. Anders komt het een beetje als een matroeskap Engels overkomen. Dat is niet de bedoeling, denk ik.
2: Yes, de bal was over de line.
1: Ik kan wel een klein beetje terug met Engels moeten bovenhalen. Ja.
2: Yes. It was offside, you can see that in malt. Zeg Toby, blijf jij dan elke keer slapen daar in Engeland? Of zien we Toby Alderweireld straks een paar keer per week op de Eurostar? Hoe ga je het aanpakken?
1: BBC Match of the Day in Manchester, dus de Eurostar is denk ik niet mogelijk. Of ik heb al gekeken, ze een Eurostar nemen en dan moet ik nog een volgende trein nemen. Dus ik moet eigenlijk kunnen kiezen tussen twee keer de trein of vliegen. Maar ik moet wel zeggen, die luxe heb ik, dat gaat voor mij geregeld worden. En inderdaad moet ik daar wel, zo'n hele dag, maar dat duurt eigenlijk een hele dag, zo'n opname, moet ik de dag ervoor al zijn en de dag daarna kan ik vertrekken. Dus het houdt wel echt wel 3 dagen in.
0: Amai. En moet je dan ook elke keer voor de kinderen souvenirs meepakken?
1: ja, denk het wel. Hè. Ik zeg het, dan ben ik er 2-3 dagen niet, dan pak ik altijd wel iets mee. Maar die zijn makkelijk pleit te maken met vaak met snoepjes.
0: Ja. Dat wordt niet moeilijk.
2: Ja. Amai, ideaal. Dus binnenkort, Toby, ik weet dat jij van eten houdt. Binnenkort kan je genieten van dat English breakfast, dat full English breakfast daar op hotel.
1: Ja, inderdaad, maar ik zeg het, tegenwoordig ontbijt ik niet zo heel veel meer. Ik hou meer van 's middags en 's avonds te eten, dus dat zal op zich wel meevallen.
2: Oké, kijk. Ik kijk er nu al naar uit om jou daar tussen de grootheden van de wereld, ja, jij bent er zelf ook gewoon in bij BBC Match of the Day. En af en toe is een klein woordje Antwerps voor de fans, hè, Toby?
1: moet is afgesproken.
0: Oké,
1: ja.
0: Doe dat goed, hè, Toby. Tot snel, hè. Salut, hè.
1: Merci, hè.
0: Da-da.

0: Is it the light to say sorry now? Zo zou Toby Alderweireld dat al zeggen. Bij Match of the Day. Nee hoor, zijn Engels is top in orde. Binnenkort dus te zien op de BBC. Onze eigen Toby Alderweireld.
1: Ja, zo. 13 over 8 ondertussen. Goedemorgen. Het is alvast een goede ochtend ook voor Sarah. Want die heeft daar straks de quiz van je leven gespeeld. Ze heeft daarmee 2 tickets voor Disneyland Parijs gewonnen. Ze struikelde enkel over het programma Basta van Neveneffecten.
0: Ja, zet jij nu pas je radio aan en luister je nu pas. Dan weet je het misschien nog niet. Maar we spelen elke ochtend om 7:15 de quiz van je leven. Een quiz die afhangt, de vragen hangen af van je eigenste geboortejaar. En de vragen kunnen jou gewoon tickets voor Disneyland Parijs opleveren. Het enige wat je moet doen is luisteren om 7:15.
1: Ja, denk jij, oh, die quiz, dat kan ik ook. Stuur dan nu je geboortejaar en speel morgen mee met de quiz van je leven.
0: Zometeen Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. En een meatloaf, een gehakt brood, daar moeten we het straks ook nog even over hebben. Want het zou wel kunnen dat je dat aan een verminderde prijs kan krijgen ergens.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier. En of het nou een kot in de naad is, of lekker vroeg, met u op de radio, wordt alles beter.

0: Goedemorgen, het is 6:06. Heel fijn dat je er ook weer bij bent op deze donderdagochtend. En we hebben ook net een berichtje gekregen in onze app van Saar uit Erpenmeren. Goedemorgen, Vero en Sander zegt ze. Het was gisteren zo leuk met Lien van den Broek daar te gast in de studio. Ik heb haar tips meteen opgevolgd en mijn tomaten uit de koelkast gelegd. Straks lekker spaghetti saus maken.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, Lien van den Broek die was hier gisteren inderdaad, hè, om het over haar nieuwe kookboek te hebben. Maar ze had ook heel veel slimme tips bij om met restjes te werken en te zorgen voor de food waste, dat dat minder wordt. Hè. En daar had ze nog een hele goede tip voor.
2: Ja, over een hele toffe app.
3: Too Good To Go. Ken je dat?
0: Nee, nee.
2: Ik ken
3: wat is
2: dat?
3: Ja, dat zijn dus eigenlijk supermarkten, winkels, restaurants
2: van alles.
3: Die eigenlijk op het einde van de dag alles wat ze over hebben, wat nog perfect eetbaar is, maar wat dan niet verkocht is, eigenlijk op die een app gooien en dan kunnen wij dat voor een paar euro's gaan halen. Maar je weet niet wat dat is. Daar is eigenlijk niets mis mee, maar anders gaat dat gewoon up op de afvalberg.
0: En wel, misschien heb jij het ook al eens gebruikt, hè? Die Too Good To App.
2: Nee, Too Good To Go.
0: Too Good To Go app, zo is het.
2: Too goed om weg te smijten,
0: ja,
2: simpel.
0: Zoiets. Jessie uit Geel die stuurde ook nog in onze nostalgie-app. Gisteren, na de tip van onze vedette natuurlijk, van Linneke. Bij jullie op de radio heb ik de app geïnstalleerd. Ook al uitgetest door 2 verrassingspakketten te bestellen, aangezien we een gezin van 6 zijn. En het was de moeite waard, zei ze. Ze heeft er ook nog een foto bij gestuurd.
2: Ja, ik hier allemaal. Ik zie chocomousse, ik zie aperobite, ik zie gehakt, ik zie ham, ik zie stukken kaas. Ja, dat ziet er allemaal wel echt fantastisch uit. Ja. Heel veel lekkers om heel veel mee te doen. Maar je kende dat dus niet, Vero?
0: Ik kende die app niet, nee. Too Good To Go, nee.
2: Ben je overtuigd? Wil je het eens proberen?
0: Maar ik heb ondertussen al wel de app gedownload. Gisteren had ik geen tijd, maar ik ga dat vandaag wel eens halen in de namiddag zo. Ik ga eens kijken. Ik ga eens naar de supermarkt. Zien of ik ook zo'n pakket ga gaan halen.
2: Jij gaat een Too Good To Go pakket halen?
0: Ja, ik ga dat eens halen.
2: Oké, maar dan wil ik morgen wel weten. Ga je het meenemen
0: wel,
2: dan?
0: Ik zal het meebrengen.
2: Allee,
0: zien wat erin zit.
2: Alles wat je nog niet hebt opgegeten dan, ja, de avond zelf, kan je dan morgen meebrengen. Ik ben nu al benieuwd wat
0: ja,
2: er eigenlijk
0: ik ook
2: is.
0: Eigenlijk.

0: 7, 8:30. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Vroukje Kaljon. En Vroukje, we recupereren weinig ziektedagen tijdens een vakantie.
1: Ja, van de werknemers die vorig jaar ziek werden tijdens hun vakantie, heeft slechts een kwart die dagen gerecupereerd. Nochtans heb je daar wel recht op. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Attentia. Ruim de helft van de mensen heeft zijn baas niet gevraagd om de vakantiedagen te redden. Vooral omdat ze niet wisten dat dat kon. Maar de werkgever weigerde ook bijna een kwart van de aanvragen. Bijvoorbeeld omdat het attest te laat werd ingediend. En de eerste festivalgangers komen aan in Hasselt. Over een half uurtje openden de deuren van de camping van Pukkelpop. De eerste staan al klaar met hun tent en poncho. Want er wordt toch wel wat regen voorspeld. De camping lag er gisteren heel drassig bij. Maar het ziet er toch naar uit dat het water in de grond is getrokken. En dat de festivalgangers droge voetjes zullen houden. Vandaag staan onder meer Deus en de Nederlandse zangeres Mo op het podium. En wie al eens graag indoor gaat klimmen, heeft het al gezien. Je kan er niet naast kijken, de blote bovenlijven. In Nederland is dat al een tijdje verboden, maar ook bij ons duikt die discussie nu op. Sommige klimmers vinden het vanzelfsprekend om het t-shirt uit te trekken als het wat warmer wordt. En het hoort ook bij het stoere imago, maar andere klimmers storen zich eraan en voelen zich oncomfortabel. In meerdere klimzalen is het nu al verboden, vooral voor de hygiëne, om bijvoorbeeld het zweet op de muren te beperken. Maar de klimzalen willen ook bodyshaming voorkomen.
0: Ja, dat vind ik nu jammer dat ik dat niet wist. Potverdorie. Ik had moeten gaan klimmen, jong.
2: Misschien eens kijken wat er in de buurt. Misschien is er een cafetaria aan, dat je wat kan kijken.
0: Allee zeg, met blote bovenlijven.
2: Ik vind u eigenlijk...
0: En waarschijnlijk zo heel gespierd. Zo.
2: Van klimmen krijg je wel spieren, denk ik.
1: Ja, dat zijn wel wat spieren.
2: Allee, Veronica.
0: Maar ja, het is verboden nu, hè, Tombe. Hè?
1: Nog niet overal. De meeste klimzalen doen het nog niet, maar de discussie komt wel op.
2: Veronique gaat toch die ene klimzaal zoeken waar het nog mag. En dan zie je daar met haar glas wijn in de...
0: Ik ga nog wel een paar uur zitten, ja.
2: Oh, fantastisch. Ondertussen is horen bij ons en Erwin. Hopelijk niet in bloot bovenlijf hoe dat het met het weer gaat.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vanmorgen is het nog op heel wat plaatsen droog met afwisselend zon en wolken. Vanaf de kust komen buien opzetten die zich in de loop van de ochtend over

0: het hele land verspreiden. De temperaturen zijn perfect normaal en stijgen straks tot 22 graden. Morgen een bijna kopie met vandaag. In de ochtend is het meestal droog met zon, gevolgd door buien. Ook zaterdag valt er misschien nog een bui. Zondag houden we het helemaal droog met flink wat zon, bij opnieuw zo'n 20 graden.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: Van 6 tot 9, sta op met Veronique.

0: Big in Japan van Alphaville. Ik weet eigenlijk niet of wij big zijn in Japan. Zijn er luisteraars die uit Japan luisteren? Dat vraag ik me nu eigenlijk af.
1: Ik denk dat heel veel mensen in het buitenland naar ons luisteren.
0: We krijgen vaak berichten uit Spanje.
1: Ja.
0: Heel veel mensen. Maar Japan? Dat weet ik eigenlijk
1: wel,
0: niet.
1: Laat dit een oproep zijn. Als jij luistert vanuit Japan, stuur het eens even in onze app.
0: Wij zijn echt
1: wel eens weten.
0: We zijn echt heel benieuwd waar wij allemaal op staan.
1: En straks mogen we ook weer bellen naar de Verofone. Die is toch weer goed op weg. Gisteren Manu van Akker nog aan de lijn. Daarvoor Siska Scooters. En al die gesprekken die kan je trouwens herbeluisteren. Hè, mocht je het gemist hebben in de luisteromgeving van het Nieuwsblad. Maar bij wie komen we eens even terecht, Sander? Heb jij een gok, een vermoeden?
0: Manu van Akker is zo'n druk bezette man.
1: Ja.
0: Dat kan iemand uit de musicalwereld zijn. Dat kan iemand van VRT zijn. Het kan iemand van de radiozender M&M zijn. Het kan alles zijn.
1: Overal, ja.
0: Het kan overal terechtkomen.
1: En we gaan ze even bellen.
0: Ja, het is Nationalia Twain en All City met Fireflies.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Dreft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: was 12 jaar toen dit nummer uitkwam. Owl City met Firefly.
1: Vind je leuker, hè?
0: Vind ik een fantastisch leuk nummer. Ondertussen hebben we een bericht gekregen, niet uit Japan.
1: Nee, inderdaad, maar blijkbaar zijn er toch heel internationale luisteraars in onze app. We hebben er eentje gekregen uit Zweden.
0: Jacqueline de Kramer stuurt een prachtige foto vanuit Zweden waar nostalgie op staat. Hoe leuk is dat, zeg jongens? De Verofoon.
1: Tijd voor de Verofoon, hè. Bij wie komen we terecht? Sander, bel een keer.
2: Hallo, met Jelle Kleimans.
1: Wauw, goedemorgen Jelle Kleimans of Mr. Napoleon. Wauw, hoe is het nu?
2: Goedemorgen. Nu op dit moment een beetje moe.
1: Oh, ik hoor het aan uw stemmeke. Jij bent op dit moment.
2: Ja.
1: Ik vond het geweldig. Jij zei hopelijk al een klein beetje bekomen van vorige week, van de première van Napoleon. Wij zijn komen kijken. Wauw.
2: Ja, jullie waren er, dat wist
1: ik niet. Ja, wat dacht je? Amai, heb je dat niet gehoord?
2: Ah, maar dat is super fijn. Ja, het was wel wat. Hè. Ja, ja.
1: Oh, ik vond het geweldig.
2: Het is, ik ga niet flauw doen, het is zwaar. Het is de zwaarste rol dat ik ooit heb moeten spelen.
1: Dat
2: ook vocaal, dat is wat je hoort. Mijn stem. Maar het is, die rol, dat is een groot feest voor mij als acteur. Maar ook, ja, ik heb dat mee bedacht, ik heb dat mee geschreven. En het feit dat dan zo tot leven kwam op de première, maar ook nu natuurlijk elke avond, dat is echt fantastisch. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Plus, je mag niet vergeten, wij zitten daar aan een kasteel. Mm-hmm. Wij zitten echt op een prachtig domein. Mm-hmm. Dus de dag begint ook elke keer met een potje petanque. Dus het is ook daarnaartoe gaan. Ja, maar dat is ook echt plezant.
1: Ja.
2: Ik betrap me erop dat ik zelfs meer bezig ben met hoeveel was het nu weer.
1: Maar, geweldig.
2: En dan met de voorstelling eigenlijk. Maar dat is erg, hè.
1: Maar die première vorige week, hè, op welke manier voelt dat daar dan in de coulissen? Is dat dan meer stress? Is dat dan spanning bij de collega's zo?
2: Ja, de première is altijd... Elke collega zegt altijd in het begin van de avond... Goh, ik heb nog geen last van zenuwen. En tegen dat begin, ja, dan voel ik ze toch wel.
1: Ja,
2: je weet wel. Er zitten ten eerste veel vrienden en familie.
1: Ja.
2: Er zitten veel collega's, er zit wat pers. Maar eigenlijk ging het eigenlijk heel erg goed.
0: Ja, we zaten daar in de zaal, Jelle, en ik zei achteraf tegen Veronique de Kok de volgende gevleugelde woorden. Amai, dit is zo goed, dat moeten ze vertalen en mee naar het buitenland gaan, want dit kan overal ter wereld spelen. Ja. Jelle, ik meen dat. Zijn daar plannen van of droom je daar stiekem van, dat zo een klassieker wordt die de wereld rondgaat?
2: Oh, van dromen zeker en vast. Dat zou zeer, zeer goed zijn. Ik kan wel al verklappen dat ze nu aan het werken zijn aan een Franse versie.
1: Voilà.
2: Ja, cool. Er is dus wel een hele grote kans dat het nog niet het einde is deze zomer. Van deze musical. En het is natuurlijk wat je zegt, klopt. Hè. Het is een figuur, heel de wereld
1: natuurlijk
2: kent die man.
1: Ja.
2: En het liefdesverhaal, wat een beetje de rode draad is door de voorstelling, dat is ook een universeel thema. Dat is iets wat iedereen kent. Hè. De haat-liefde met je partner.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook dat is misschien wel een troef. Maar je moet daar realistisch in zijn. De wereld is een grote plek. En,
0: voilà.
2: We zullen wel zien. Maar ik vind het al ongelooflijk dat er nu, en ik ken de man zelf, een Franse versie op weg is, die daarmee aan de slag is aan het gaan, dat alleen al.
1: Zeg maar de Vlaamse versie, hè, met jou. Tot wanneer kunnen de mensen die nog komen bekijken?
2: Tot 19 september. En ik wil er niet flauw over doen, maar er zijn eigenlijk nog maar twee voorstellingen dat er nog plaatsen zijn. Dat is 16 en 17 september. Voor de rest is het eigenlijk uitverkocht.
1: Oh, dus, dat snap ik.
2: Ja,
1: voor de mensen die toch nog willen kijken, het is zeker meer dan de moeite waard om eens langs te gaan. Dus ga even kijken online. Zeg, en na Napoleon, wat staat er dan voor jou op de planning? Is dat dan volle focus op iets anders of heb je even vakantie zo?
2: Nee, dan begin ik te schrijven aan een solovoorstelling.
1: Ja, maar Jelle, toch?
2: Dus ik ga... Ja, kijk, dat is mijn job.
1: Ja, maar ja.
2: Ik ga in het voorjaar 40 keer spelen met een... helemaal alleen. Met een voorstelling die heet Altijd Honger. En die ben ik nu aan het schrijven. Ik ga ook een beetje try-outen en zo.
1: Maar dat is zonder de Jonas dan? Zonder Jonas van
2: Zonder Jonas. Dit is echt een keer echt heel goed. Deze keer.
0: Zalig. Maar dan komen we... Als het echt goed wordt, dan komen
1: dan
0: we ook.
1: Dan komen we terug. Heel veel succes
2: gedaan,
1: nog,
2: ja.
1: Zeg, met jouw Napoleon-verhalen. Wij vonden het alleszins meer dan geweldig. Dikke kus,
2: dat
1: hè?
2: Dat doet me bijzonder veel plezier. Dikke kus.

0: Ja, we begrijpen het. Nou, Paul McCartney, Hope of Deliverance. Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: Alles goed?
1: Ja, zo, met jou?
0: Ja, ça va. We hadden net met de Verofoon ook Jelle Kleinmans nog aan de lijn. We zijn vorige week gaan kijken naar die première van Napoleon, van die musical.
1: Ja, dat is juist.
0: Dat was fenomenaal.
1: Maar dat is toch in open lucht, hè?
0: Dat was open lucht.
1: Oei.
0: Hé, maar graaf, ze, met een kasteel en zo.
1: Ja, oh, ik weet het.
0: Graaf.
1: Ja, het is een indrukwekkend decor.
0: Wel, als je nog tijd zou hebben... Er zijn nog een aantal tickets. Ik zou toch gaan.
1: Ja, echt waar? Ja. Oké, en dan maar hopen dat het droog. Want dat doen ze eigenlijk als het regent.
0: Maar waar het publiek zit is wel overdekt. Dat wel, maar...
1: Napoleon mag nat worden.
0: Ja. Dat is real life, hè. Het mag regenen, hè.
1: Het mag regenen, inderdaad. Op het slagveld heeft het ook veel geregend.
2: Voilà. Zometeen bij Nostalgie.
1: Uit de startblokken, inderdaad. Met deze Simply Red, meteen na het nieuws.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: Voor de zon?
3: Voor de ribbekjes.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmis.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
3: Maatkasten Online.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1:30 voor 9:00. Het nieuws met Frankje Kallion. En we recupereren blijkbaar weinig ziektedagen tijdens een vakantie.
4: Ja, van de werknemers die vorig jaar ziek werden tijdens een vakantie, heeft slechts een kwart die dagen teruggevraagd. Nochtans heb je daar wel recht op. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Attentia. Ruim de helft van de mensen heeft zijn baas niet gevraagd om die vakantiedagen te redden. Barbara Vroegstraten legt het uit waarom.
5: 1 op de 4 van alle werknemers had nog nooit van de regels over ziek zijn tijdens vakantie gehoord. Jongeren zijn iets minder op de hoogte dan oudere collega's. En ook in kleinere bedrijven zien we dat werknemers nog minder op de hoogte zijn van hun rechten. Het is voor ons wel belangrijk dat werkgevers, werknemers daar proactief over informeren, over hun rechten. Vakantie dient er om te ontspannen, om te recupereren, om echt rust te kunnen nemen. En als je ziek bent, dan kan dat natuurlijk niet optimaal.
4: De werkgever weigerde ook bijna een kwart van de aanvragen, bijvoorbeeld omdat het attest te laat werd ingediend. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kinderen zullen vanaf september ook naar school gaan. 6 jaar geleden vertrokken ze naar de Verenigde Staten na een ruzie met de koninklijke familie. Harry had eerder al gezegd dat hij opnieuw een verzoening wil met zijn familie, maar ze zullen geen koninklijke rol meer opnemen. Koning Charles, de vader van Harry, is wel blij dat hij zijn familie nu vaker kan zien. Ook rode duivel Diego Moreira heeft een toptransfer beet. Hij gaat voetballen bij het Italiaanse AC Milan. Hij tekent er een contract van 5 jaar tot 2031 dus. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. AC Milan betaalde zo'n 45 miljoen euro voor Moreira. Dat is een transferrecord voor de club. En in Hasselt openen de deuren van de camping van Pukkelpop. De eerste festivalgangers staan klaar met hun tent en poncho, want er wordt veel regen voorspeld. De camping lag er gisteren heel drassig bij, maar het ziet er nu toch naar uit dat het water in de grond is getrokken. Vandaag staan onder meer Deus en de Nederlandse zangeres Mo op het podium.
6: Ga jij naar Pukkelpop?
4: Nee, dit jaar niet.
6: Nee. Je bent al geweest?
4: Nee, ook niet, maar ik wil er wel heel graag eens naartoe gaan, maar het komt er nooit van.
6: Ik vind wel, onder ons gezegd, dat die veel pech hebben met het weer vaak.
4: Ja. Heel vaak. Ja. Maar dat is ook omdat ze wat later vallen. Hè?
6: Ja, wat later op het seizoen, tijdens het zomerseizoen. Maar er is verbetering op komst, want je hebt nu het weer bericht.
7: Nostalgie weer.
6: Ja, nog niet meteen, maar
4: het komt. Nee, nog niet meteen. Het komt. Vandaag is het nog een grijze dag met veel buien. Maximaal tot 23 graden. Morgen ook nog bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag al wat beter. Eerst brede opklaringen. Daarna wel nog overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden. Maar vanaf zondag wordt het droog en zonnig bij 21 graden. Ook de dagen daarna wordt het zonnig en droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Alexandra Potvin.
6: En of het nu regent of de zon schijnt, hier hebben we daar geen last van natuurlijk. En hopelijk ook niet te veel op Pukkelpop het komende weekend. Sister Sledge heb ik voor jou na Simply Red. Goedemorgen.

Dat is iets anders dan We Are Family of All American Girls, deze van Sister Sledge, Frankie. Goedemorgen, het is donderdag 20 augustus. En kijk eens aan, vandaag is het Radio Day in Amerika. En wij bij Nostalgie pikken dat natuurlijk gewoon ook mee. Weer een reden om de radio wat harder te zetten. Het weekend begint trouwens ook al in de verte een beetje te zwaaien. Komt ook wel, denk ik, door de volgende hit met een hele grote weekend-vibe. Het mag dus al ook op donderdag voormiddag. Het is de grootste Australische single van 2014. Twee zussen en een broer. Het is een familie. De familie Shepherd. Hier is Geronimo.

0: Wat blijven haar hits toch geweldig. Tina Turner bij Nostalgie. Nostalgie. Hoe zit het daar trouwens aan de andere kant? Is het een drukke donderdag? Of ja, gaat het wel smooth? Ben je al goed op gang? Of zit je nog echt aan de tweede of derde koffie? En wil het maar niet vooruit gaan. De muziek kan je misschien wel helpen van Phil Collins zometeen. Hij is gezonder dan hij in lange tijd geweest is. Een podium comeback, dat zit er voorlopig niet in, denk ik. Maar thuis liggen er blijkbaar wel nog onafgewerkte songs en nieuwe ideeën. Wie weet komt daar nog nieuwe muziek uit voort of zelfs een nieuwe single. We wachten in spanning af. En ondertussen krijg je van mij You Can't Hurry Love.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalktrends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

als de stoom er even af moet en ik zo wat te veel prikkels heb, dan doe ik het wel eens thuis. Je moet dat echt vaker doen. You Should Be Dancing van de Bee Gees. En Dirk Broekaert stuurt in Nostalgie-app even naar de wekelijkse markt en dan een kopje koffie bij Flora Dora. Flora Dora, is dat in Sint-Niklaas? Dat is een toffe zaak, hè? Kan je ook interieurspullen kopen. In ieder geval, geniet ervan, Dirk. Ja, ik mis dat wel, naar de markt gaan. Ik zit meestal hier in de studio als de markten zijn. De Vogeltjesmarkt, ja, die passeer ik wel eens in het weekend. Ook tof. Dus hopelijk niet te veel stress en druk vandaag, want ja, dat kunnen we allemaal missen natuurlijk. Queen en David Bowie hebben daar wel een grote hit over gemaakt. Under Pressure. En die speel ik na deze van Clouseau. Ze hebben dit weekend vrij. Al veel concerten gespeeld deze zomer.

0: maar niet doen. Under pressure. Ja, af en toe is het onvermijdelijk. Queen en David Bowie. En Freddie Mercury, die natuurlijk overleed aan HIV, aan AIDS. Zometeen heb ik een hele grote hit uit 1992, waarvan de volledige opbrengst werd geschonken aan de strijd tegen HIV en AIDS. En ja, dat nummer had ook een hele sexy en extravagante videoclip. Je krijgt het na Nelly Furtado.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go Yellow!
9: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
10: Ten eerste is Alberto.
11: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
12: Amai, dat gorap.
11: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
10: Dag, iedereen.
12: Blop, blop, blop.
13: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
12: Schip, ahoy.
14: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
11: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
17: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Echt? Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
18: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
18: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen. En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
19: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
20: We are music. Hits at work.
21: Alexandra Potvin.

Met de knapste modellen uit de 90s in de clip. Iconisch. Ik kijk daar nog wel eens naar. Ja, ik doe dat zo naar de clips kijken van de 90s. George Michael en zometeen Earth, Wind and Fire. Na deze van Redbox. Hier is For America.

Voel je het al een beetje dat het weekend dichterbij komt? Morgen zijn trouwens Sieg en Toon er ook weer met het Amazing Café. Om je weekend op een toffe manier in te zetten. Bryan Adams die komt naar ons land en hij blijft maar doorgaan. Hij heeft zijn wereldtournee ondertussen verlengd tot in 2027. Wij hoeven gelukkig niet zo lang te wachten. 15 oktober staat hij in de AFAS Dome. Er zijn nog tickets. Dat zijn wel de duurste. It is Please Forgive Me. Nostalgie.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, het is vandaag eerder weer voor een rood wijntje, denk ik, dan voor een rosé. En zoveel wind vandaag, heb je dat ook al gevoeld? UB40 krijg je na het nieuws.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Happy!
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Nieuw bij National Geographic.
13: It's been 25 years.
12: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
13: Without both of them, I would have never made it out.
12: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
13: I've always wanted to say thank you.
14: Thank you for saving my life.
12: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1 voor 10. Het nieuws met Frankje Caliont. En er is blijkbaar goed nieuws voor zwangere vrouwen.
15: Ja, de NIP-test die zwangere vrouwen laten uitvoeren kan ook mogelijke zwangerschapscomplicaties signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het UZ Leuven en de KU Leuven. Zo'n 90% van de zwangere vrouwen laat die test al uitvoeren om mogelijke afwijkingen bij de foetus op te sporen. Maar de test kan ook vroeggeboortes of zwangerschapsvergiftiging opsporen. En dat is goed nieuws, want artsen kunnen nu sneller ingrijpen. Van de werknemers die vorig jaar ziek werden tijdens hun vakantie, heeft slechts een kwart die dagen gerecupereerd. Nochtans heb je daar wel recht op. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Attentia. De helft van de werknemers hebben de ziektedagen gewoon niet teruggevraagd. Je hoort Barbara Verhoefstraten van Attentia.
16: 1 op de 4 van alle werknemers had nog nooit van de regels over ziek zijn tijdens vakantie gehoord. Jongeren zijn iets minder op de hoogte dan oudere collega's. En ook in kleinere bedrijven zien we dat werknemers nog minder op de hoogte zijn van hun rechten. Het is voor ons wel belangrijk dat werkgevers, werknemers daar proactief over informeren, over hun rechten. Vakantie dient er om te ontspannen, om te recupereren, om echt rust te kunnen nemen. En als je ziek bent, dan kan dat natuurlijk niet optimaal.
15: De werkgever weigerde ook bijna een kwart van de aanvragen, bijvoorbeeld omdat het attest te laat werd ingediend. Een feest op ons koninklijk paleis, want prins Gabriel wordt vandaag 23 jaar. Het koningshuis deelde daarom 4 nieuwe foto's. Daarop is de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde te zien als alpinist. Prins Gabriel trok deze zomer op alpinisme stage in het Mont Blanc-massief in Frankrijk. Hij klom er samen met een privégids naar de berghut die vernoemd is naar zijn overgrootvader koning Albert I. Eind deze maand start Gabriel aan de koninklijke militaire school.
0: Nostalgie weer.
15: Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien. Maxima tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden. En zondag droog en zonnig bij 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
17: Alexandra Potvin.

Een danshit uit de 90's natuurlijk. Nina and the Reason is You. Het is 20 augustus vandaag en dat is ook de internationale muggendag. Niet dat ik vind dat we dat moeten vieren. Oh, ik had vannacht weer last van één. Niet normaal, maar ik was dan ook vergeten om dat dingetje in te steken. Tegen de muggen. Maar bon, de beestjes hebben ook hun dag gekregen. Ook recht van bestaan waarschijnlijk, hè? Maar ook Nationale Radiodag in Amerika. En waar luister je dan naar nostalgie? Laat het eens weten in de app. Supertramp, give a little bit.

0: Ik hoop het dat je daar elke voormiddag blij mee bent. Stuck With You van Huey Lewis en The News. Harry Styles die verhuist naar Madison Square Garden. 30 concerten gaat hij er geven vanaf volgende week. Alleen al die zaal in Madison Square Garden. Zo'n mythische zaal. Bijna alle grote artiesten hebben er op het podium gestaan. En dus binnenkort ook Harry Styles. Je hoort hem na Paula Abdul. En ik ga ook even terug naar vanochtend. Toen Veronique met Toby Alderweireld belde. Want je weet het, hij wordt een van de nieuwe analisten bij het legendarische Britse voetbalprogramma Match of the Day. En ja, wij wilden er natuurlijk meer over weten. Veronique als dikke vriendin heeft hem dus opgebeld.
1: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
2: shine. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Dan zal Harry Styles waarschijnlijk binnenkort ook naar Toby Alderweireld kijken. Ja, ik besef het net. Want Toby wordt een van de nieuwe analisten van het legendarische programma Match of the Day. Op de Britse televisie is dat al jarenlang echt iconisch. Hij vindt dat natuurlijk een hele grote eer. Wij zijn allemaal nu al trots op Toby. Vanmorgen heeft Veronique hem opgebeld als goede vriendin. Er zat ook een bijzondere vraag als mama natuurlijk aan Toby.
1: En moet je dan ook elke keer voor de kinderen souvenirs meepakken?
2: ja, denk het wel. Hè. Ik zeg het, dan ben ik er 2-3 dagen niet en pak ik altijd wel iets mee. En, maar die zijn makkelijk blij te maken. Vaak met snoepjes.
1: Dat wordt niet moeilijk.
0: Snoepjes. Toby is zelf ook een grote snoeper, dus die snoep gaat niet alleen voor hem zijn, denk ik. Ze hebben de aard naar de papa, dat is duidelijk. Kiki die krijg je. Ook Volumia komt eraan. En dit is Michael Jackson. Oh, trouwens, het filmpje van Toby Alderweireld vanochtend staat ondertussen ook al op onze Instagram-pagina. Volg ons, Nostalgie België.

0: ik denk dat ik die eigenschap ook een klein beetje heb. En ik ben daar heel blij mee. Kiki, die hoorde je. Nostalgie. En vanaf volgende week krijgen de 80s en 90s hits nog extra aandacht in Hits at Work. Marcia en ik gaan echt iets heel tof doen. Iets waarbij jij ons misschien nog wel kan helpen en een beetje inspiratie geven op. En als tip daar naartoe speel ik zo dadelijk The Rhythm Divine en Rhythm of the Night. 80s en 90s na elkaar.
1: Check voor vertrek.
0: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
0: Check.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil neer?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play. We are
5: music. Hits at work.
6: Alexandra Potvin.

0: Nostalgie.
1: We are music.
2: Escucha el ritmo.

De zomer is nog niet voorbij. Echt niet denken dat dat zo is. Want ik heb voor jou zo meteen de zomerhit van 2009. Was van David Guetta en Kelly Rowland. Hij is trouwens nog altijd in zomermodus. Maandag staat hij alweer achter de draaitafels op Ibiza. Eerst Wild Boys uit de 80's. Duran Duran.

zijn zo van die nummers waarbij ik spontaan een glimlach krijg en begin te bewegen. Die Love Takes Over doet het nog altijd bij mij. Kelly Rowland en David Guetta. En op weg naar 11 uur al met Savage Garden. Hier is Truly, Madly, Deeply.

0: straks bij Nostalgie.
1: Krijg je deze hit nog eens? Het was ook de doorbraak voor Seal dankzij Adamski Killer. Nostalgie. Goedemorgen, het is ondertussen bijna 11:02. Het nieuws met Frauke Kallion. En de politie waarschuwt landbouwers die hun loods verhuren, want dat is blijkbaar niet altijd met de beste bedoelingen.
2: Nee, inderdaad. Want drugsbendes zoeken naar loodsen op het platteland, omdat die heel groot zijn en vaak afgelegen liggen. En ideaal dus voor een drugslapo. In West-Vlaanderen kreeg al meer dan 3/4 van de verhuurders een verdachte vraag. Criminelen willen bijvoorbeeld veel meer betalen dan de vraagprijs en vaak cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: Stel dat je benaderd wordt en er is wel een vermoeden van een crimineel opzet, verwijt de politie. Ga er zeker niet in mee, want eens je dan het werk verstrikt geraakt, raak je er heel moeilijk uit. En je kan daar ook echt voor veroordeeld worden. Lidmaatschap van een criminele organisatie en ook de milieuvervuiling. Dus de schade die toegebracht wordt aan je bedrijf of aan je loods en ook aan de omgeving. Dus chemisch afval dat daar gedumpt wordt, die saneringskosten nadien en ook voor de eigenaar.
2: Vorig jaar ontdekte de federale politie in ons land zo'n 40 drugslabo's en ook 11 opslagplaatsen. Zo'n 1 op de 10 aangekondigde collectieve ontslagen wordt uiteindelijk toch nog vermeden. Dat zegt HR-bedrijf SD-Works. Komt vooral door sociaal overleg tussen vakbonden en directie. Er wordt naar andere oplossingen gezocht, bijvoorbeeld door mensen op pensioen niet meer te vervangen of een reorganisatie van de jobs. Van de meer dan 4.500 werknemers kregen dit jaar uiteindelijk 4.000 mensen hun ontslag. En in Duitsland is zeker 1 dode gevallen bij een zware storm. In Waldorf is een vrouw van 58 overleden nadat een boom op haar viel. Een andere vrouw raakte ook zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen toen de storm naderde. Ze zochten beschutting onder een overdekte zitplaats waar de boom opviel. Ook op andere plaatsen heeft de storm zware schade aangericht aan huizen en wegen.
1: Geen storm hier, maar wel flinke wind hoor vandaag, ja, heb ik al gemerkt.
2: Klopt.
0: Nostalgie weer.
2: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook buien en maxima rond 21 graden. Morgen stevige buien met mogelijk ook een onweer dan bij 20 graden. Het weekend ziet er al wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen, maar wel nog kans op enkele buien. En zondag droog en zonnig tot 21 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Hits at Work.
4: Alexandra Potvin.

Cutting Crew. Nostalgie. Je weet het, Pukkelpop begint met vanavond onder meer Mo, de Nederlandse zangeres. En Deus, onze eigen Deus, komt ook spelen. Ja, vandaag en morgen nog veel buien. En dan denk ik vooral aan de kampeerders, want er zijn er natuurlijk een pak op Pukkelpop ook. Heb jij misschien zo een gouden truc om een nat festivalweekend te overleven? Want dat is toch niet fijn, zo door en door nat worden. Doe je een vuilniszakje rond je schoenen of drie ponchos over elkaar? Of gewoon accepteren en ondergaan en niet meer nadenken en gewoon genieten van de muziek? Maar vooral ook 's nachts, hè? Om je tent toch een klein beetje droog te houden, of vooral jezelf dan. Als je tips hebt, ik lees ze graag in de app van Nostalgie. Ik heb zo meteen de Backstreet Boys, As Long As You Love Me, maar eerst even deze.

0: Als je je sleutels kwijt bent, dat is heel vervelend. Als je je geduld af en toe verliest, ja, dat kan ook gebeuren. Maar als je de liefde kwijtspeelt, dan is dat soms moeilijker, hè? Sting had het er duidelijk iets meer moeite mee in 1978. Ik heb die hit die daarover gaat. De Police. En over de politie gesproken, ik zag gisteren zoiets grappigs op het tv-nieuws over een jongetje van 6 die echt politieman wil worden. Maar het is hilarisch. Als je het niet gezien hebt, ik vertel het zo meteen nog wel eens. Maar dus eerst de Police en ook Dolly Parton.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ah, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
14: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
15: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
16: Bij National Geographic.
17: It's been 25 years.
16: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
17: Without those of them, I would have never made it out.
16: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
17: I've always wanted to say thank you.
18: Thank you for saving my life.
16: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
19: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

En over de politie gesproken. Ja, ik zag gisteren echt iets in het tv-nieuws. Een geweldig verhaal uit Mol. Daar rijdt dus een jongen van 6. Zijn echte naam is Mason. Met zijn go-kart door de buurt om parkeerboetes uit te delen. Die hij dan schrijft samen met zijn papa, want die helpt hem wel een beetje. Hij noemt zichzelf agent Frikandel, heeft nog andere namen. En is compleet zot dus van de politie. Thuis heeft hij blijkbaar ook een hele verzameling van echte sirenes. En zijn boetes gingen ondertussen viraal. En gisteren mocht hij ook op bezoek bij de echte collega's van de politie. En haalde hij dus het tv-nieuws. Je moet er echt eens naar kijken als je het nog niet gezien hebt. Het staat nog op de site van het laatste nieuws. Agent Frikandel. Eerlijk gezegd, ik vond hem heel fanatiek. En ook wel een beetje bossy. Dus ik hoop als hij ooit echt politieagent wordt, dat hij toch nog een beetje vriendelijker wordt. En iets verdraagzamer. Maar misschien verandert hij nog wel van gedachten. Desiree nu. En live.

We leven maar één keer. Dus af en toe crazy, dat mag absoluut. Elke ochtend in Sta op met Veronique de Kok, de quiz van je leven. Om 7:15 is dat. Eén vraag krijg je dan uit je geboortejaar, één van toen je 10 was en één van toen je 20 was. En per vraag worden de tickets verdubbeld voor, jawel, Disneyland Parijs. Dus als je ze alle drie goed hebt, dan zijn het 4 tickets richting Disneyland. Je geboortejaar sturen

0: in de app en dan speel je morgenochtend misschien wel mee met Veronique. En kan je binnenkort naar Disneyland Parijs. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer 's ochtends bij Veronique en Sander.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Toby Alderweireld. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Match of the Day van de BBC. Daar ga jij mee analist worden. Maar moet jij je Engels dan nog opfrissen? Of mag dat ook met een BBC zo af en toe ook in Kaantwerps?
3: Nee, ik ga wel een beetje moeten oefenen, denk ik. Anders komt het een beetje zoals een matroeskap Engels overkomen. Dat is niet de bedoeling, denk ik.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
13: Onofficieel voor gaming.
12: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Hits at Work.
14: Alexandra Potvin.

met deze single volgde in 1986 ook het afscheid van Wham in Wembley en veel tranen van de fans natuurlijk. Ik ben niet altijd fan van covers, zeker niet van klassiekers, tenzij er echt iets helemaal van jezelf van kunt maken. Dat deed Billy Paul met Your Song van Elton John. Heerlijke soul groove en toch komt de tekst even gevoelig binnen.

voordeel aan deze versie is ook dat je er heerlijk op kan swingen. Dat is wel iets voor mij. Billy Paul bij Nostalgie. Het is bijna middag ondertussen. Tijd voor jouw lunch waarschijnlijk. Straks nog op café met Sean en Lenke. Tony Talboom is er ook met 80s en 90s heroes. Maar eerst, Marcia is helemaal klaar om je de juiste soundtrack te bezorgen voor deze donderdagmiddag. Ik heb nog Texas en Hello.

0: straks. Straks bij Nostalgie.
1: My Angel is the centerfold. En de rest zien we mee na het middagnieuws zometeen.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Gaan koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Ja, nog 1 meter.
0: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
11: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
10: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
11: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Frauke Caljon. En Frauke, de politie waarschuwt de landbouwers die hun loods verhuren.
13: Ja, want drugsbendes zoeken naar loodsen op het platteland omdat die heel groot zijn en vaak afgelegen liggen. Ideaal dus voor een drugslapo. In West-Vlaanderen kreeg al meer dan 3/4 van de verhuurders een verdachte vraag. Criminelen willen bijvoorbeeld veel meer betalen dan de vraagprijs en vaak cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
14: Stel dat je benaderd wordt en er is wel een vermoeden van een crimineel opzet, verwittigt de politie. Ga er zeker niet in mee, want eens je dan het werk verstrikt geraakt, raak je er heel moeilijk uit. En je kan daar ook echt voor veroordeeld worden. Lidmaatschap van een criminele organisatie en ook de milieuvervuiling. Dus de schade die toegebracht wordt aan je bedrijf of aan je loods en ook aan de omgeving. Dus chemisch afval dat daar gedumpt wordt, die saneringskosten nadien en ook voor de eigenaar.
13: Vorig jaar ontdekte de federale politie in ons land zo'n 40 drugslabels en ook 11 opslagplaatsen. Als je nog diesel moet tanken, rij je best vandaag nog langs het tankstation. Want diesel wordt vanaf morgen ruim 3 cent per liter duurder. Je betaalt dan maximaal €2,32. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. En het is echt wel een forse stijging als je vergelijkt met exact een half jaar geleden. Toen kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. En heb je het zelf al opgemerkt? Op heel wat plaatsen in ons land lijkt het wel herfst. De hemel is wat grijzer, opnieuw veel regenbuien, maar vooral sommige bossen kleuren al bruin en verliezen volop hun bladeren. Het is eigenlijk een soort valse herfst. De bomen ervaren stress door de droogte en hitte. Ze verliezen veel vocht en om volledige uitdroging tegen te gaan, offert de boom dan een deel van zijn bladeren op.
0: Nostalgie weer.
13: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook buien en maxima rond 21 graden. Morgen stevige buien met mogelijk ook een onweer bij 20 graden. Het weekend ziet er al wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen, wel nog kans op enkele buien en 21 graden. En zondag droog en zonnig ook bij 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Hits at Work.
15: Marcia Borodi.

Pump and Moving, jazeker. Met de grootste hits hier bij Nostalgie. Ondertussen is er een kleine volksverhuizing bezig richting Kiewit, Hasselt. Daar kun je sinds vanmorgen je tent, je frigobox en je kampeerstoeltjes gaan neerpoten op de camping van Pukkelpop. Helena van Hekken heeft er net haar dochter en een vriendin afgezet. Stuurt ze in de Nostalgie-app met voor de zekerheid toch maar een paar regenponcho's extra. En die gaan inderdaad handig uitkomen, denk ik, Helena. Het wordt een iets nattere editie toch wel dan vorig jaar. Maar dansen in de regen is ook leuk uiteindelijk, hè. Zometeen dansen op het werk met Billy Ocean erbij. En nu Robin Beck, the first time.

0: altijd piekfijn verzorgd, deze Billy Ocean. En zo gek niet, hè, als je weet dat hij net een opleiding tot kleermaker klaar had voor een ster werd. Red Light, Spells Danger hier bij Nostalgie. Onderweg naar Marco Borsato zometeen.
1: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag en Doree.
7: Blop, blop, blop.
8: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
5: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy.
10: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
11: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
12: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
13: Bossige!
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app

En van Alicia Keys gaan we recht naar een van de duurste videoclips uit de vroege 80's. Eentje waarin vijf broers als een soort gigantische, bijna goddelijke figuren boven je stad verschijnen om licht en energie in het rond te kunnen strooien. Met dus special effects die toch wel het een en ander mochten kosten. 150.000 flappen in totaal voor de volledige video. Dat is veel geld. En al zeker voor de 80's. Een vroege voorloper trouwens van wat Michael Jackson zelf later van zin was met zijn eigen videoclips. Die ambitieuze aanpak. Een heel verkort films cadeau doen bij zijn singles. Hier dus nog eens in familiesetting met de Jacksons. Can you feel it?

0: Over money, money, money gesproken. Daarnet ging het nog over een van de duurdere videoclips van de Jacksons. Tom stuurt in de Nostalgie-app dat hij zelf de duurste aller tijden weet. En dat is er toevallig ook eentje van Michael Jackson. Dat is die van Scream met Janet Jackson. Nu komt het. $7 miljoen dus voor het hele project. Voor die videoclip van Scream. Oftewel $25.000 per seconde. Duizelingwekkende bedragen, hè, waar jij en ik alleen maar van kunnen dromen, denk ik. Merci voor de fun fact, Tom. Zometeen heb ik voor jou een wereldhit uit de 80's met een toch wel iets bescheidener opnamebudget.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: We are music. Hits at work.
5: Marcia Borodi.

0: Ja, houd haar. Hoezo is het al 30 jaar geleden dat deze ladies ons leven kwamen binnenwaaien? Ik ruik er nog alsof het gisteren was, hè. De geur van mijn Spice Girls plateauzolen vroeger. Leer en rubber. En die velcro-strip die bijna niet open te krijgen was. Time flies. Maar dat doet het altijd wel, hè, met de beste muziek erbij, toch? Zometeen hoe het klinkt als je Pet Shop Boys loslaat op een rustige country ballad. Zometeen naar Shaggy. It wasn't me.
1: Nostalgie. Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

is een mooi voorbeeld van hoe het leven soms een bocht neemt die je totaal niet verwacht. Pet Shop Boys die hier de vraag krijgen om een Presley-song te herwerken. Ergens diep in de jaren 80 was dat voor een tv-special over The King. Ze kiezen Always On My Mind. En dat optreden op tv slaat zo goed aan, plots totaal buiten hun eigen verwachting, dat ze toch maar als singeltje de wereld in hebben gestuurd. Die heerlijke beatversie nog eens van Always On My Mind hier bij Nostalgie. Op naar Roxette nu. Listen to your heart.

0: straks bij Nostalgie. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
2: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Nostalgie. Het is 2-1 al ondertussen. Nieuws met Sen de Pape. En tanken wordt morgen weer duurder, Sen.
3: Ja, toch zeker als je nog diesel moet tanken, dan rij je best vandaag nog langs het tankstation. Want dat wordt vanaf morgen ruim 3 cent per liter duurder. Je betaalt dan maximaal 2,32 euro aan de pomp. En dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door die aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. En die impact laat zich duidelijk voelen in de prijs van brandstoffen bij ons. Als je vergelijkt met exact een half jaar geleden, dan is diesel nu 62 cent per liter gestegen. Dat is dus wel, toen kostte de liter diesel nog maximaal 1,71 euro. Noord-Korea heeft vandaag een tiental ballistische raketten voor korte afstand afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. De raketlanceringen komen enkele dagen nadat zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten signalen gaven van toenadering te willen zoeken tot Noord-Korea. De raketten vlogen vanuit de hoofdstad Pyongyang in oostelijke richting en kwamen terecht in de Japanse zee. Noord-Korea doet geregeld van die lanceringen, hoewel dat eigenlijk verboden is vanuit de Verenigde Naties. Maar dat het land zoveel raketten tegelijk afvuurt, dat is eerder ongebruikelijk, klinkt het bij regeringsbronnen. De zussen Tinne en Nele Gillis hebben zich vandaag allebei vlot geplaatst voor de kwartfinales van het EK Squash in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Op de laatste 5 Europese kampioenschappen gingen telkens 1 van de 2 Geelse zussen met de titel aan de haal. Tinne is huidig Europees kampioen squash en won de titel ook in 2022 en 2024. En als de zussen Nele dit jaar de titel wint, dan hebben ze allebei 3 Europese kampioenschappen op hun naam staan.
4: Nostalgie weer.
3: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook wat buien vandaag. Maximaal liggen rond de 21 graden. Morgen krijgen we dan weer stevige buien, met mogelijk hier en daar ook een onweer, bij zo'n 20 graden dan. Het weekend ziet er alvast wel wat beter uit. Zaterdag krijgen we brede opklaringen over heel het land. Hier en daar nog wel een kleine kans op een bui. Maar zondag overal droog, overal zonnig en tot 21 graden dan. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Hits at Work.
2: Marcia Borodi.

In the Army Now van Status Quo. In de gezelligste radioclub van het land. Charis van den Bussen zit er ook al mee in vanmiddag. Stuurt ze in de app net nieuwe bestikkering geplaatst op haar winkelruit. Zodat haar stoffenwinkeltje extra zichtbaar is in het straatbeeld. Tijd voor een hapje eten nu. Alhoewel, dat is een idee, Charis. Ik zorg ervoor dat jij rustig extra energie kan bijtanken om dat stoffenwinkeltje van jou extra te laten groeien en bloeien met die nieuwe bestikkering. Enkel de grootste hits hier bij Nostalgie, dat weet je. Zometeen Lighthouse Family en nu Calvin Harris en Dua Lipa.

0: wie er strijkers bij en je hebt mij mee. Sowieso Lighthouse Family, hi hier bij Nostalgie. En straks heb ik voor jou een band die decennia geleden al zong dat ze niet te stoppen waren. En ze zijn het verdekken aan het waarmaken ook. Je hoort ze meteen naar de Queen of Soul.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Nieuw bij National Geographic.
14: It's been 25 years.
13: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
14: Without both of them, I would have never made it out.
13: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
14: I've always wanted to say thank you.
15: Thank you for saving my life.
13: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.

If you start me up, I'll never stop. Niemand die toen doorhad hoe bloedserieus ze eigenlijk waren met die woorden. Want van een stopknop nog lang geen sprake bij Mick & Co. Al meer dan 60 jaar ondertussen rocken ze door. En ook hun recentste materiaal ligt, vind ik toch, belachelijk lekker in het oor. Luister maar eens mee. Uit uw nieuwste plaat, Foreign Tongues. In the stars, wat een energie, wat een power ook. Zalig. Oh yeah. Als 80 plus worden zo klinkt, dan staan we er goed voor, vind ik. Nog lang niet uit ons leven, dus de Rolling Stones. En al helemaal niet hier bij Nostalgie. Met een van de knapste vrouwenstemmen uit de 80's onderweg nu. Eerst langs Clouseau en de Nobelprijs.

0: Dat is al een voorschotje op die eerste mezing vrijdag van ons nieuwe radioseizoen. Morgen warm zal maar op, die stembanden van jou. Met Black Eyed Peas Sonnet en met Axel Red over een klein minuutje.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Toby Alderweireld. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Match of the Day van de BBC. Daar ga jij mee analist worden. Maar moet jij je Engels dan nog opfrissen? Of mag dat ook met een BBC zo af en toe ook in Kaantwerps?
3: Nee, ik ga wel een beetje moeten oefenen, denk ik. Anders komt het een beetje als een matruskap Engels overkomen. Dat is niet de bedoeling.
1: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Ah, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
14: Hits at work.
15: Marcia Borodi.

War is Stupid. Zal wel zijn. De War Song van Culture Club. Tussen de grootste hits at work. Jij zit hier sowieso ook al goed. Voor een schitterend staaltje knip- en plakwerk. Met een van de laatste zangopnames van niemand minder dan Freddie Mercury. Ruwe ideeën die hij nog had, amper een paar maanden voor zijn dood. En ingezongen met, ja, bijna letterlijk zijn laatste krachten. En toch nog genoeg uiteindelijk om er een postume hit van je welste mee in elkaar te knutselen. Komt eraan, de enige echte Diana Ross.

0: ingezongen door Freddie tijdens een van zijn allerlaatste studiosessies. Een paar snelle ideetjes laten opnemen. Er zat toen nog niet echt een songstructuur in, zelfs geen duidelijke strofes of refrein, maar à la chance. Creativiteit genoeg daar in de band om er alsnog een prachtig puzzelwerk van te maken. You Don't Fool Me.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En Phil Collins, ook al in de startblokken zien.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank je, ImoWeb!
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
0: Nostalgie. En zo wordt het 2 voor 2. Nieuws met Sen de Pape. Het parlement komt bijeen over de brand in de Hogeveen.
8: Niet heel het parlement, zij mogen nog eventjes in vakantie blijven, maar op dit moment komt al wel de bijzondere Kamercommissie bij elkaar rond de natuurbrand in de Hoge Venen die al bijna een hele week woedt. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin van MR, bezocht het crisiscentrum eerder deze week en zal vandaag aanwezig zijn in de commissie om vragen van de oppositie te beantwoorden. Tijdens de zitting zal het onder andere gaan over de federale aanpak van bosbranden, de impact van bezuinigingen op de hulpdiensten en preventie in het algemeen. Sinds vrijdagmiddag is er al 3000 hectare aan natuur gebied in de vlammen opgegaan en de hulpdiensten zijn nu nog steeds bezig met blussen in de Hoge Venen. Als je nog diesel moet tanken, rij je best vandaag nog langs het tankstation, want diesel wordt vanaf morgen ruim 3 cent per liter duurder. Je betaalt dan maximaal €2,32. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Het komt uiteraard door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en die impact laat zich duidelijk voelen in de prijs van brandstoffen bij ons. Als je vergelijkt met exact een jaar geleden, is diesel nu 62 cent per liter gestegen. Vorige zomer kostte een liter diesel nog maximaal €1,71 aan de pomp. En Noord-Korea heeft vandaag een tiental ballistische raketten voor korte afstand afgevuurd. Dat meldt Japan en wordt ook bevestigd door het Koreaanse leger, of het Zuid-Koreaanse leger liever. De raketlanceringen komen enkele dagen nadat zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten signalen gaven van toenadering te willen zoeken tot Noord-Korea. De raketten vlogen vanuit de hoofdstad Pyongyang in oostelijke richting en kwamen terecht in de Japanse zee. Noord-Korea doet geregeld van die lanceringen om een statement te maken, hoewel dat eigenlijk verboden is vanuit de Verenigde Naties. Dat het land nu zoveel raketten tegelijk afvuurt, is eerder ongebruikelijk, klinkt het bij verschillende regeringsbronnen.
1: Nostalgie weer.
8: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook hier en daar een bui, maximaal rond 21 graden vandaag. Morgen krijgen we dan echt wel wat stevigere buien op ons dak, met mogelijk ook een onweer bij zo'n 20 graden. Het weekend ziet er gelukkig wel wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen over het hele land. Hier en daar nog wel kleine kans op een bui, maar zondag overal droog en vooral zonnig met 21 graden op de thermometer. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
9: Marcia Borodi.

super. Robin Willems is ook al volop aan het genieten van de muziek, lees ik in de Nostalgie-app. En is stiekem ook aan het hopen dat er ook voor hem een ticketje richting Disneyland Parijs klaar ligt. Waar zeg je zoiets, Robin? Ik heb zo het vermoeden dat we met nog wel wat meer zijn, hè, die die tickets wel zien zitten. Daar kom ik sowieso nog op terug. Over een kwartier zoiets. Op jouw kans om met het gezin, met familie of vrienden naar het mooiste pretpark van Europa te gaan. En dat op onze kosten, zeg. Eerst meer muziek. Hier zijn we bij Brian Ferry. Let's stick together.

0: Zometeen heb ik voor jou Whitney Houston met die gretige smile in haar stem. En een paar oetjes en aatjes die jou serieus vooruit gaan duwen op het werk. Komt in orde.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: meer muziek.
1: Ik luister de ganse dag.
0: En alleen de grootste hits.
2: Nostalgie.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Gun van George Ezra. Vergeet het niet trouwens. Als je niet de vroegste vogel bent van nature, misschien toch eens je wekker om 7:15 zetten morgen. Sinds deze week. Het leukste moment van de dag hier bij Nostalgie.
1: De quiz van je leven.
0: Ja, dat is het moment waarop jij vanaf nu kans maakt op tickets voor Disneyland Parijs. In een korte quiz met vragen die afhangen van je geboortejaar. Dus ja, de quiz van je leven eigenlijk. 3 vragen in totaal. En per juist antwoord dat je scoort, kunnen er telkens meer mensen met je mee naar Disneyland. Ik hoorde vanmorgen nog Sarah uit Oosterzeelen. Haalde net geen volle pot, kon eventjes niet op Basta komen. Het tv-programma waarin het bedrog van de vroegere belspelletjes op tv werd blootgelegd. Maar als jij nu aan het luisteren was vanmorgen en jij wist het antwoord wel meteen, oh, niet twijfelen, hè. Zou ik zeker mijn kans durven wagen. Stuur gerust je geboortejaar al door. Dat kan in de Nostalgie-app. En dan is er morgen weer een nieuwe kans om jezelf in Disneyland Parijs te krijgen. Om 7:15, zoals elke ochtend in Sta op met Veronique de Kok.

0: Een van de harigste en tegelijk ook geniaalste bands uit de 70s en daarna. Supertramp en The Logical Song heb je ook alweer gehad bij deze. En ondertussen heb ik voor jou ook al een queen klaargezet die momenteel haar verjaardag aan het vieren is op Corfu. Zie ik restaurantjes aan het afvuren daar om lekker te eten en te dansen. En vermoed ik vooral ook proberen om geen rode wijn te morsen op haar peperdure Dolce & Gabbana jurk. In de kleur True Blue dan nog. Ze komt er zo aan.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerk.

0: checken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
6: O
5: zegt.
8: Oh,
9: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Mm, dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
11: Hits at Work.
12: Marcia Barodi.

Dat deze song geïnspireerd werd door een romantisch weekend uit zijn studententijd, dat is al lang geen geheim meer. Hè? Maar ik wist niet dat Guus Meeuwis er zelf eigenlijk helemaal geen hit in hoorde toen hij het schreef. Niemand mocht het horen zelfs. Zelfs zijn toenmalige lief niet, waar heel het verhaal over ging. Maar alle geluk dat de muren in zijn kotgebouw van karton waren en zijn huisgenoten al gauw wel hoorden wat een potentieel erin zat. Heerlijke song. Mee te danken aan een bende Tilburgse kotgenoten met een neus voor de betere meezinger. Het is een nacht. Check op naar Christine.

Christina Aguilera. De laatste uren van die werkdag knallen in het gezelschap van het plezantste muziekcafé van ons land. Dat's what a girl wants, denk ik. Dat is wat bijna iedereen wil. Dus zet je er gerust bij zometeen. Heel graag zelfs in Sean's muziekcafé. En onze Sean en Lenke gaan daar samen met jou onder andere de meest irritante feestdag van het jaar vieren. Veruit. Je gaat hem horen en je gaat direct begrijpen waarom.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ja, eind dit jaar, midden oktober staat hij in de AFAS Dome in Antwerpen, Bryan Adams. Maar zo dadelijk krijgen we al eens een live erken van hem in ons caféke.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
3: shine. Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
6: Dag en doorheen.
8: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik duik. Nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piratenspeler?
9: Schip, ahoy.
10: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
11: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
12: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
13: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
14: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
13: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
14: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3, nieuws met Sende Papen. En weten we al iets meer over wat er besproken wordt in de bijzondere Kamercommissie?
15: Jazeker, want die bijzondere Kamercommissie is een uur geleden van start gegaan rond de natuurbrand in de Hoge Venen die al bijna een hele week woedt. En minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cantin, heeft al gezegd dat ons land de natuurbrand niet goed heeft aangepakt. Hij ziet ook lessen voor de toekomst, maar wat die precies zijn maakt de minister nog niet meteen duidelijk. Sinds vrijdagmiddag is er al 3000 hectare aan natuurgebied in de vlammen opgegaan in de Hoge Venen. En de situatie op het terrein begint nu pas onder controle te geraken, zegt de minister. Inwoners en bedrijven in Genk kunnen binnenkort rechtstreeks duurzame energie met elkaar delen in een energiegemeenschap. Het principe is vrij eenvoudig. Wie zonnepanelen heeft en op een zonnig moment stroom over heeft, kan die rechtstreeks verkopen aan een stadsgenoot of lokaal bedrijf in plaats van aan een energieleverancier. En dat voor een interessantere prijs voor beide partijen. Genk is het eerste openbaar bestuur in ons land dat energiedelen op deze schaal organiseert en het hoopt dit najaar de eerste energie te kunnen delen. Het festival Paradise City organiseert zaterdag 5 september een open-air event in Brussel. Dat doet het omdat het terrein tijdens het festival in juni volledig ontruimd moest worden omwille van een aangekondigde storm toen. Hoewel de organisatie van Paradise City juridisch niet verplicht was om een compensatie te voorzien, vonden zij zelf dat een wederdienst wel op hun plaats was. Iedereen die een ticket had voor Paradise City kan zo een gratis ticket claimen op hun website. En als er dan nog tickets over zijn, worden die voor iedereen beschikbaar gemaakt.
0: Nostalgie weer.
15: Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met af en toe ook nog wat buien en hier en daar zelfs kans op een onweer. Maxima liggen rond de 22 graden. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien te verwerken met mogelijk ook een onweer bij zo'n 20 graden dan. Het weekend ziet er gelukkig wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen, wel hier en daar nog kansen op een bui. Maar zondag blijft het normaal gezien droog overal en zonnig tot 22 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Chance Muziekcafé.
11: Sean en Lenke.
1: Of we met reservaties werken in ons café, moppa, neet jij. Iedereen welkom, we duwen er wel nog een extra tafelje bij. Of we toveren nog een supplementaire barkruk uit onze kelder. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

0: Muziekcafé.
1: Welkom, beste vriendekes. Uw Radio Stamcafé is weer geopend. Ja, als je nu niet op Pukkelpop zit natuurlijk, dan vergeef ik het je ook
2: wel. Ja, want dat is vandaag weer officieel van start gegaan. Zonder vuurwerk wel, las ik. Door de droogte en code oranje in Limburg is daar geen knallende start. Maar wij gaan wel knallen, ze, de komende 3 uur. Het is Scheudredi, dan zitten wij al een klein beetje in feestsfeer. We gaan de meest irritante feestdag van het jaar vieren vandaag. Wereldmuggendag is het. En ik hoor u al denken, daar zit ik niet op te wachten. Alhoewel, je gaat het straks zien, jij zit daar wel op te wachten.
1: Er is er eentje in voor ze. Maar, ja, we openen ons muziekcafé altijd met een café-clash. Dat weet je, jij kiest zo meteen weer welke song je wil horen. Deze week draait de battle om songs die op vreemde plekken geschreven zijn. Vandaag 2 hits die in de badkamer zijn ontstaan. Intussentijd Happiness van Alexis Jordan.

0: Café Clash.
1: Nog een laatste keer deze week gaan we battlen met songs die op bizarre plekken zijn geschreven. En het is vandaag in de badkamer te doen.
2: Ja, het staat 2-1 zeker, hè, voor Team Sean. Dus ja, winnen zit er eigenlijk al niet meer in voor Team Lenke. Maar je wilde wel nog meedoen voor de sport, hè?
1: Voor de sport, maar vooral omdat ik een keigoed nummer heb.
2: Maar, dat vind ik dan wel nog sympathiek. De finale vandaag. Ed Sheeran, Thinking Out Loud versus The Sound of Sounds van Simon & Garfunkel. Te beginnen met Team Sean, Ed Sheeran. Baby, die stond in 2014 in zijn douche en hoorde zijn co-writer Amy Wedge in de kamer ernaast zo'n paar akkoorden tokkelen. Dacht, tja, dat klinkt goed, klinkt verdomd goed. Is uit zijn douche gesprongen, den Ed, om dan in 20 minuutjes deze Thinking Out Loud volledig af te hebben.
1: Een verdienstelijke poging, maar voor echt goede muziek moet je vandaag toch bij Team Lenke zijn. Want Paul Simon die schreef de basis voor dit iconische nummer in zijn badkamer. En je moet het je even voorstellen. Paul Simon met het licht uit en de kraan aan voor nog wat extra rust en concentratie. En dan kwam ineens de inspiratie voor deze heerlijke The Sound of Silence.
2: Ik denk dat het duidelijk is. Luid of stil? Thinking Out Loud of Sound of Silence? Team Sean of Team Lenke? Het is aan jou. Jij kiest. Laat maar weten in de Nostalgie-app.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie. Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
17: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
16: En dat is?
17: Rust in huis, ook in september.
18: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
19: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Gewoon koken.
0: En, wat wordt het vandaag?
19: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
0: Quesadilla!
19: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Nieuw bij National Geographic.
4: It's been 25 years.
3: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
4: Without both of them, I would have never made it out.
3: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
4: I've always wanted to say thank you.
1: Thank you for saving my life.
3: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
10: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Office
8: officieel voor schoolwerk,
20: onofficieel voor gaming.
8: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
21: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
22: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
23: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
24: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé. Nostalgie.

0: en Maria. En zometeen in het muzieknieuws de reden waarom André Hazes heel dringend het telefoonnummer van Céline Dion zou moeten krijgen. Want André Hazes zit met een groot probleem op dit moment. Maar eerst...
1: De Café Clash.
2: Deze week gaat de battle in de Café Clash tussen songs die op vreemde plekken geschreven zijn. Het is de laatste vandaag in die reeks. We zijn naar de badkamer getrokken waar Thinking Out Loud van Ed Sheeran ontstaan is, maar ook The Sound of Silence. Het stond 2-1 voor Team Sean, dus wordt dit de ultieme nederlaag voor Lenke. Mwahaha. Of toch nog een gelijkspel kan ook in deze eerste week van ons nieuwe radioseizoen. Let's check the reactions, baby.
0: Ik zou vooral niet te vroeg beginnen lachen. Martin Nelissen zegt, sorry Sean, maar mijn stem gaat naar Team Lenke. Ja. Sandra Kinders gaat voor Team Lenke. Miranda gaat voor Team Lenke. Ans de Wolf die stuurt nog Team Lenke. Want dat van Simon & Garfunkel is echt geschreven in de badkamer. Dat van Sean blijkbaar niet.
2: Ja,
0: en ik vind het trouwens ook veel mooier. Voilà, dus een terechte winnaar denk ik vandaag.
2: Ja, is echt wel duidelijk. Proficiat. Cafébazin, echt waar. En zo werd het dus 2-2. Goed, we gaan het even heel stil maken. Want jij hebt beslist, hier zijn Simon & Garfunkel.

Volgende week een nieuw thema in de Café Clash. Laatste week van de zomervakantie gaan we battelen met artiesten die een eigen drankje op de markt hebben gebracht. Maar eerst de Dinky Toys out in the streets. Het muzieknieuws komt er ook nog aan. En daarom nog een goeie van Tina Turner. Oh, je zit hier goed in het muziekcafé, al zeggen we het zelf. Yeehaw, je drie baby.

0: Mick Jagger en Bowie hadden Dancing in the Street. Maar hey, de Belgen moeten niet onderdoen met Dinky Toys en Out in the Streets.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness. Slecht nieuws voor de fans van André Hazes, want de zanger moet de komende 2 maanden noodgedwongen al zijn optredens schrappen. Hij kampt opnieuw met hardnekkige stemproblemen. Wat er precies aan de hand is, laat hij nu onderzoeken. Eerder deze week kreeg hij na een concert al bakken kritiek op social media omdat zijn stem niet zuiver klonk. Maar nu neemt hij dus zelf rust om zich volledig op dat herstel te kunnen focussen. Volgende week belooft hij trouwens ook meer uitleg te geven in zijn podcast. En misschien moet André maar eens bellen met Céline Dion, want zij heeft ongetwijfeld wel wat tips voor hem over fysiek herstel. Want Céline Dion, ja, die telt momenteel af naar haar grote comeback in Parijs op 12 september, waar ze voor het eerst in jaren weer op het podium staat om ondanks ja, die zeldzame aandoening opnieuw topfit te zijn. Volgt hij een loodzwaar trainingsschema. Dat is echt ongelooflijk, want naast intensieve stemtherapie doet ze wekelijks 3 keer pilates en ook 2 keer balletles. Allemaal om die stem en haar lichaam weer op punt te krijgen voor de fans. André Hazes weet dus wat hem te doen staat. Even rusten en misschien wat pilateslessen inplannen.

0: zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: Er is vandaag heel veel te doen geweest al rond de verhuis van Prins Harry en Meghan Markle. Harry zou een van de dagen Californië verlaten en terugkeren naar Engeland met zijn gezinnetje. Maar in Engeland lijken ze daar niet allemaal even happy mee.
2: Amai, een beetje pijnlijk. Maar wij hebben toch een paar grote Britse artiesten gevonden die hun wel heel graag zien komen.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Nachtclub.
1: Het nieuws van de dag is waarschijnlijk wel die terugkeer van Prins Harry en Meghan naar het Verenigd Koninkrijk. 6 jaar na de befaamde Mexit. Ja, de Engelsen zijn er niet content mee, moet het zeggen zoals het is. Hè.
2: Nee, maar wij kennen toch een paar Britse artiesten die hen met open armen gaan ontvangen. Deze man bijvoorbeeld. Elton John, die was heel goed bevriend met prinses Diana en die bleef na haar dood ook bevriend met prins Harry. Hij was er trouwens ook bij op het huwelijk van Harry en Meghan in 2018, waar hij ook een paar nummers heeft gezongen op de receptie.
1: Hele nachtje, wat?
2: Ja, op deze man. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. Want prins Harry die is al jaren een hele grote fan van Mumford & Sons. In 2013 ontmoeten Marcus Mumford en Harry elkaar backstage na een concert in Londen. En die feesten samen tot in de vroege uurtjes. En jawel, ook Marcus Mumford die kreeg een uitnodiging voor die trouw.
1: Maar wat dacht je van Joss Stone? You had me, you lost me, you wasted, you cost me. Messing with Mama. Joss Stone is al jaren bevriend met Prins Harry, is ook vaak betrokken geweest bij zijn liefdadigheidswerk. Volgens de geruchten zou hij zelfs met Stone de mogelijke terugkeer naar het United Kingdom besproken hebben. Maar ook deze zitten erbij. De Spice Girls, ze delen veel hoor. Harry had ooit een crush op Baby Spice. Meghan was grote fan van de Spice Girls ook. En Mel B noemde haar ontmoeting met Prins Harry en William ooit het hoogtepunt uit heel haar carrière met de Spice Girls. Dit is Stop!

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Gisteren stonden we hier in het Muziekcafé nog even stil bij het feit dat Stromae met Alors on Danse de kaap van 1 miljard streams bereikt op Spotify. Wel, deze Cher werd deze week ook lid van die zogenaamde Billions Club met haar song Believe. Zo dadelijk hoor je haar nog eens in het Muziekcafé na het nieuws.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Zendepapen. En wat weten we ondertussen al over de bijzondere Kamercommissie?
3: Misschien nog even herhalen, die bijzondere Kamercommissie van Binnenlandse Zaken draait volledig rond de natuurbrand in de Hoge Venen die al bijna een hele week woedt. En de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin van MR, heeft daarin een gedetailleerd overzicht gegeven van hoe de brand in de Hoge Venen werd aangepakt, uur per uur. En hij ontkent dat België niet voorbereid was op een dergelijke ramp. Al geeft de minister ook toe dat er duidelijk lessen voor de toekomst getrokken moeten worden, maar dat het nu nog te vroeg is om dat te doen. Sinds vrijdagmiddag vorige week is er al 3000 hectare aan natuurgebied in de vlammen opgegaan in de Hoge Venen. Maar de gouverneur van Luik heeft nu laten weten dat de situatie op het terrein eindelijk onder controle is. Inwoners en bedrijven in Genk kunnen binnenkort rechtstreeks duurzame energie met elkaar delen in een soort energiegemeenschap. Het principe is vrij eenvoudig. Wie zonnepanelen heeft en op een zonnig moment stroom over heeft, kan die rechtstreeks verkopen aan een stadsgenoot of lokaal bedrijf in plaats van aan een energieleverancier. En dat voor een interessantere prijs voor beide partijen. Genk is daarmee het eerste openbaar bestuur in ons land dat energiedelen op deze schaal organiseert. En het hoopt vooral ook om op deze manier kwetsbare gezinnen te helpen in het betalen van hun energierekening. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia breidt verder uit op Brussels Airport. Ze heeft er een vierde vliegtuig gestationeerd en kondigt nu ook aan om door te blijven gaan met Belgisch personeel aan te nemen. 4 jaar geleden koos Transavia Brussels Airport uit als haar eerste buitenlandse basis. En met het vierde vliegtuig zal het dit jaar meer dan 1 miljoen mensen van en naar Brussels Airport vervoeren.
0: Nostalgie weer.
3: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook wat buien en ook een kans op een onweer, maximaal rond de 22 graden vandaag. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien te verwerken met mogelijk ook een onweer bij 20 graden dan. Het weekend ziet er alvast wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen met hier en daar wel nog een kleine kans op een bui, maar zondag blijft het overal normaal gezien droog en zonnig en we halen zo'n 22 graden dan. Meer nieuws lees je steeds in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziekcafé.
2: Sean en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Het is weer iets over vier. Dan mag jij hier altijd de platen kiezen. Hè? Of toch één plaat kiezen die we gaan vereeuwigen. Een song die we gaan toevoegen aan de muziekcapsule van Nostalgie. Van beste moet dat wel zijn. Neusje van de Zalm met de letter V deze namiddag.
2: Ja, de V, want wij weten wat jij deze week op een bepaald moment ergens sowieso gedacht moet hebben. Wij hebben dat ook gedacht. Uw collega sowieso ook. Mm-hmm. Uw beste vriend ook. Uw moeder, vader. Zelfs onze Veronique de Kok.
1: Zeker.
2: Want iedereen heeft deze week sowieso tegen zichzelf gezegd...
1: Allee.
2: Het is precies herfst.
1: Maar ja.
2: Ja, of zoals Veronique de Kok het net heeft geschreven op haar Instagram. Ik haal het er hier even bij, je moet maar eens kijken. Die schrijft, welke spast heeft de herfst aangezet? Ook goed verwoord.
1: Ja, de herfst die lijkt al begonnen. Het is nog zomer, hè? Officieel nog zomer. Dus daar is nu ook een naam opgeplakt. We zitten met een valse herfst. En dat brengt ons dus blij bij de letter van vandaag. De V van de V van valse herfst. We gaan dus op zoek naar de beste platen die beginnen met de letter V. Welke song met als eerste letter in de titel een V zou jij graag in de muziekcapsule vereeuwigen? Denk er eens over na en stuur het ons dan vooral ook door in de app.

0: Straks in Chance Muziekcafé.
1: Ja, binnen 4 minuten gaan we een plaat verewigen in de muziekcapsule. We zoeken platen die beginnen met de letter V. De app is jouw vriend.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: do.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
0: Het is zover, we gaan weer een plaat in de muziekcapsule stoppen. Jij mocht de plaat kiezen, er was maar één voorwaarde. De song die moest beginnen met de letter V. Van iets waar we toch wel met z'n allen middenin zitten en nog totaal niet klaar voor waren. De valse herfst.
2: Ja.
0: De beste songs met de letter V, ja, dat had dit kunnen zijn.
3: Vrolijke vrienden van onkel Bob. Dankzij Carina Peters. Het was een zeer zomers tuintje. Maar nog iets zomers van Fabienne. Oh, Gypsy Kings. Had ook kunnen om die valse herfst tegen te gaan. En ook Laura Stuyck is duidelijk nog niet klaar voor de herfst. Stuurt deze van Rigueira door. Vamos a la playa. Maar of het nu herfst of zomer is in uw kop.
4: We are go for launch.
3: Volgens Hilde Hectors en Corinne Verschuren is Viva la Vida van Coldplay altijd een winnaar. Here we go.
4: We have a liftoff.

0: Merci, Bon Jovi.
1: Chance Muziek Café.
2: Het is 20 augustus vandaag en dat is ook Wereldmuggendag. Dan heb je zo twee kampen, hè, op Wereldmuggendag, of eigenlijk elke dag. Ofwel ben je degene die altijd gestoken wordt, ofwel zit je in het kamp dat er altijd aan ontsnapt. Wij hebben er eigenlijk allebei vreemd genoeg weinig last van.
0: Meestal trekt hij naar mijn partner.
2: Ja, bij mij ook. Maar toch, we hebben wel wat research gedaan voor deze feestelijke dag. Zometeen gaan we op zoek naar wat echt werkt tegen muggen. Vergeet de muggenspray, want er zijn plezantere dingen om de strijd aan te gaan.
0: En die ga je zo meteen ook ontdekken in onze grote, hou je vast, muggenquiz. Jawel, die we vandaag speciaal in het leven hebben geroepen voor jou. Wij zijn er alvast klaar voor, nu jij nog. Het enige wat we missen is een kandidaat. Dat is redelijk belangrijk bij een quiz. Wil jij meespelen met onze grote muggenquiz? Dan mag je je nu kandidaat stellen. Liefst ook als je vannacht nog gestoken bent door een mug. Allee, als het even kan. Een klein beetje leedvermaak, maar wil je meespelen? Dan stuur je nu in de app gewoon even verdomme dat jeukt. Ondertussen AHA en Take On Me. De grote muggenquiz, wil je meespelen? Stuur nu even verdomme dat jeukt in de app. Dankjewel.

0: Me.
1: Zometeen in Sjaans Muziekcafé.
0: Ja, nog even snel herhalen. We gaan dus voor het eerst in de geschiedenis van waarschijnlijk het radiolandschap de grote muggenquiz spelen. En we zoeken nog een kandidaat. We hebben al heel veel aanmeldingen, maar...
2: Ja, liefst ook iemand die dus vannacht zo net vers van de pers nog gestoken is ook.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkeren.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Sean's Muziekcafé.
6: Sean en Lenke.

0: Chance Muziekcafé.
1: Het is vandaag Wereldmuggendag, 20 augustus. Dan denken wij vooral, waarom zou je in godsnaam een dag opdragen aan het meest irritante plastic op deze aardbol? En vooral ook, wat werkt nu eigenlijk echt tegen muggen? Daarom hebben wij iets heel speciaals in het leven geroepen vandaag, namelijk de grote muggenquiz. En we hebben een kandidaat gevonden. Goedemiddag, Koen.
2: Hallo.
3: Hey, dag Koen. Ja, we kunnen er niet omheen. Vriend, het is ook... het is even eigenlijk wel een delicate vraag ook. Zouden we het live op antenne durven vragen?
1: Ik vind dat gewaagd.
3: Koen, zijn uw kinderen aan het luisteren?
2: Nee, die zijn gaan zwemmen.
3: Ah, dat is goed. En uw partner, uw vrouw?
2: Die is mee.
3: Ah, die is mee?
2: Ik ben mijn trap aan het vernissen en ik heb ze weggejaagd, want dan kunnen ze een trap niet nemen.
3: Ah, dat is goed. Zoals een mug weggejaagd. Maar dan gaan we het doen. Koen, ben jij vannacht gestoken door een mug?
2: Ja.
3: Ja, oké.
2: Spijt genoeg wel.
3: Ja, en wil je ook delen met de wereld, met ons, waar het gebeurd is? Welke plek precies?
2: Op mijn voet.
3: Op uw voet?
2: Juist op mijn enkel.
3: Oh, op de enkel.
2: Vervelende plaats.
3: Nog erger. Ja. Oh, dat krapte direct open, want dat vel is daar zo dun, hè.
2: Ja. Ja. En kousen helpen niet, dus alleen voor achteraf. Dus,
3: Nee.
1: Oké.
2: Okay. Jeuk.
3: Ja, moet het ons niet vertellen, beste vriend.
1: Dat is heel heftig, maar wij zijn er om jou te helpen met de grote muggenquiz. Jij krijgt van ons nu 4 stellingen. En het is aan jou om te raden of het waar is of niet waar is wat we zeggen. Is dat duidelijk?
2: Ja, heel
1: duidelijk. Alright, daar gaan we. Mensen die bier drinken, die worden vaker door muggen gestoken.
2: Dat is juist.
3: Dat is waar, inderdaad. Hopla, mugje dood.
1: Mensen met bloedgroep O worden het vaakst gestoken.
2: Niet juist.
3: Het is toch ook waar? Weer een mugje dood.
1: Jawel. Als je een witte pyjama hebt, word je minder snel gestoken dan bij een zwarte pyjama.
2: Geen idee, want ik heb geen pyjama, dus ik zou zeggen...
1: Of een t-shirt.
2: Juist.
3: Daarom word je dan ook gestoken, hè, man?
1: Jij slaapt in je blote. Een onderbroekje. Zwat. De volgende stelling.
3: Is waar, ja. Wacht, de mug moet nog... Ja, voilà.
1: Als je dit opzet in je slaapkamer, jaag je de muggen weg.
3: Een lekker streepje Skrillex. Maar Koen, wat zeg jij? Skrillex in de slaapkamer, dan jaag je de muggen weg. Waar of niet?
2: Niet waar.
3: Het is toch waar? Ze houden niet van elektronische muziek, echt. Maar kijk, voilà Koen, bij deze, en dat was eigenlijk ons hoofddoel, ben jij nu gewapend met al die tips. En, niet onbelangrijk, je krijgt van ons ook een vliegenmepper, eigenlijk een muggenmepper als cadeau. Ben je daarmee content?
2: Ja. Heel uitstekend.
1: Dat is een live goal, hè, Koen.
3: Prachtige jeugd, Rudy. Al zeggen we het zelf. Koen, fijne donderdag nog, hè. Salut.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Soul Asylum met Runaway Train. Natuurlijk als je voor de goede muziek komt. Maar ook als je je avondeten nog niet voorzien hebt. Want wij trakteren straks weer op een dagschotel. Je kan hier in Chance Muziekcafé tussen 5 en 6 je avondeten winnen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Drift Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 5. Het nieuws krijg je van Sen de Papen. En de brand in het natuurgebied van de Hoge Venen is onder controle.
7: Ja, dat meldt de gouverneur van Luik, minister van Binnenlandse Zaken Quintin, stelt binnenkort ook een nationaal actieplan voor in de bestrijding van natuurbranden aan de regering. Dat heeft hij gezegd in de bijzondere Kamercommissie die vandaag bijeen is geroepen. Hij benadrukte dat de bestaande structuren om de crisis aan te pakken hebben gewerkt, al vallen er ook lessen te trekken. En dat wil de minister laten noteren in dat actieplan. Daar zal onder meer in staan welke bijkomende capaciteit nodig is en hoe mensen, middelen en expertise sneller en efficiënter kunnen worden ingezet. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia breidt verder uit op Brussels Airport. Ze heeft er een 4e vliegtuig gestationeerd en kondigt nu ook aan nog meer Belgisch personeel aan te nemen. 4 jaar geleden koos Transavia Brussels Airport uit als haar eerste buitenlandse basis. En met het 4e vliegtuig zal het dit jaar meer dan 1 miljoen mensen van en naar Brussels Airport vervoeren. En voetbalploeg Anderlecht loopt op dit moment het veld op bij Kairat Almaty. Het hoopt daar vooral een goede positie af te dwingen in de laatste Europa League voorronde. Want als het vandaag wint in Kazachstan, dan kan hun Europese avontuur echt beginnen. Al zullen ze niet alleen met de spelers van Almaty moeten rekening houden, maar ook met het veld. Want vorige week gaf Kanye West er een groot concert in het stadion en dat heeft zijn sporen nagelaten. Al wil trainer Bruno dat niet als excuus inroepen voor de match vanavond.
0: Nostalgie weer.
7: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook wat buien en hier en daar nog kans op een onweer, maximaal rond de 22 graden. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien te verwerken met mogelijk hier en daar ook nog wel een onweer. 20 graden wordt het dan. Het weekend ziet er alvast beter uit. Zaterdag brede opklaringen, hier en daar nog een kleine kans op een bui, maar zondag belooft het droog en zonnig te worden met zo'n 22 graden op de temperatuur dan. Of op de thermometer zeg je. Ja, zo is het.
1: Ja. Ja.
7: Dat gebruik je om...
1: Dat is de normale gang van zaken in de Nederlandse taal. Maar ik wil je vooral niet verbeteren, Sen, natuurlijk. Het is jouw veld van expertise.
7: Dank u wel. En dan, ja, verder nieuws lees je in de app van het nieuwsblad. Ja, voilà. Dat mist er nog.
1: Mag jij instarten?
7: Absoluut.
1: De laatste uur van onze...
7: Ter volledige uur inschakeling, jawel.
1: Dank je wel, mijn beste.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Chance Muziekcafé.
8: Sean en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Straks trakteren wij weer op een dagschotel. Eén iemand kan rond 17:30 voor €50 aan avondeten winnen hier in het Muziekcafé.
2: En voilà, de Tony Talboom die is hier ook al binnengewandeld met de nieuwe Tournee Generaal Mix. Hey Tony.
3: Dag Linke, dag Jean.
2: Jeudredi vandaag, dat is de dag waarop we allemaal toch al een beetje beginnen uitkijken naar het weekend. Wordt het een mix met extra power in, Tony?
3: Ja, het zal nog niet zijn, zeker. Robin Thicke, Prince en de Pussycat Dolls, die stonden trouwens na 16 jaar dit voorjaar opnieuw samen op het podium. En wist je dat hun grootste hit, Don't You, die je zo meteen hoort, eerst was aangeboden aan Paris Hilton. Die bedankt daarvoor. Gelukkig maar, want ja, sommige nummers weten zelf bij wie ze thuis horen. Dus dat zit allemaal in de mix vandaag.
2: Hier is jouw...
0: Tournee Generaal!

0: schonniges. Hopelijk heeft hem gesmaakt. Uw tournee generaal in elkaar gemixt, moeten we natuurlijk zeggen, door onze collega Tony Talbo. Merci, Tony.
1: 4:15 ondertussen, dat is het moment waarop wij altijd een klein hongerje beginnen te krijgen. En dat is niet toevallig, want dan denken wij al aan de dagschotel. Binnen een kleine 10 minuutjes geef een nieuwe opgave, dan kan je nog eens een gok wagen naar de link die we vandaag zoeken. En eet je vanavond misschien wel gewoon op onze kosten.
0: Eerst zo dadelijk nog Gladys Knight en Hanson.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
8: Dag en doorheen.
9: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
12: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
15: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé.

0: Dat er toch al vette nummers geschreven zijn, hè. In naam voor, in naam van James Bond, voor de James Bond, de 007.
1: De dagschotel.
2: De laatste kans deze week om je avondeten te winnen hier in Chance Muziek Café. Het is een nieuw item dit seizoen. Elke dag tussen 5:30 en 6:30 spelen we dat. Ja, en als het vandaag niet lukt, maandag een nieuwe kans.
3: Zo is dat.
2: Het concept is niet al te moeilijk. Je krijgt zo meteen een korte mix te horen met 3 nostalgieklassiekers in. Korte stukjes uit 3 songs waar een link tussen zit. Sophie bijvoorbeeld, die won gisteren haar een dagschotel. Zij wist dat we fruit zochten.
0: Ja, en daar zeg je het al. We zoeken dus 1 woord. En de link, die mag je overal zoeken. Het kan in de uitvoerder zitten van de song, in de titel of in de boodschap van het nummer zelfs. Goed, wat staat er vandaag op het menu? Even goed opletten.

Gypsy Woman van Crystal Waters. We zijn ondertussen volop op zoek naar de link tussen drie nostalgiehits. Kan je je avondeten mee winnen, als je het weet, en het ons nu doorstuurt in de app. Zullen we anders nog eens luisteren naar de opgave? Wel goed opletten, want het gaat snel, beste cafévrienden.

0: wat is de link tussen deze drie songs? En nee, het is, zoals Jolinda gokt in de app, alvast niet Zweedse gehaktballetjes.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Toby Alderweireld. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Match of the Day van de BBC. Daar ga jij mee analist worden. Maar moet jij je Engels dan nog opfrissen? Of mag dat ook met een BBC zo af en toe ook in het Antwerps?
3: Nee, ik ga

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Sean's Muziekcafé.
7: Sean en Lenke.

0: dagschotel.
1: 5:30, dat is het moment waarop je nog snel je avondeten kan winnen hier met onze dagschotel. We lieten daarnet 3 fragmenten horen uit heel bekende nostalgie-klassiekers. En het was aan jou om de link op het thema tussen die songs te raden.
2: Een zeer fijne donderdagnamiddag, Debbie.
3: Goedemiddag.
2: Hey, zeg, 5:30. Lenke zegt hier net, dan staan in Vlaanderen heel wat mensen al achter de kookpotten. Heb jij al een dagschotel klaar voor vandaag?
3: Mijn man heeft alles gesneden,
2: ja?
3: Maar ik heb gezegd dat hij er nog niet aan moet beginnen.
2: Zalig. Oké, en we nog even laten zweten. Maar zo snel krijgen we dat natuurlijk ook niet opgestuurd, Teddy en Bon.
3: Dat is waar.
2: Debbie, maar ja, misschien win je dus nu nog een extra maaltijd dan op onze kosten. We zochten de link tussen de 3 platen natuurlijk. Laten we even samen overlopen wat we hoorden. Dan kan jij ons zeggen hoe je de link gevonden hebt. Dit was het eerste nummer. Wie horen we hier of welk nummer?
3: The Weeknd.
2: The Weeknd met Blinding Lights, ja, nummer 2. Zeg het maar, Debbie.
3: The Boomtown Rap.
2: Ja, klopt, met I Don't Like Mondays. Laten we dat ook vooral onthouden. En dan de derde track. Dat is ABBA natuurlijk, hè? Met Dancing Queen.
3: Ja.
2: Maar veel belangrijker, wat was de link tussen die 3 songs?
3: Het Weeknd, omdat de groep Het Weeknd. Ik dacht daarna aan In Het Weeknd, omdat je maandagen haat. En ja, dan Dancing Queen dacht ik, ja, In Het Weeknd kun je ook gaan dansen.
2: Maar dat is een perfecte gedachtegang. Proficiat, Debbie.
1: Jawel, jij krijgt van ons die dagschotel ter waarde van €50. Smakelijk daar, Debbie. Vanavond zeker ook nog met wat uw man op tafel gaat toveren. En als jij thuis nu denkt, shit, niks gewonnen. Ja, volgende week maandag gewoon een nieuwe kans. Hè.
2: Fijne avond nog, Debbie. En groeten aan de vent.
3: Dankjewel. Yo.

0: Dancing Queen van ABBA. En onze Weather King die komt hier net binnen walsen, zie.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, goedenavond Erwin Franks. Vertel het ons, vriend. Waar kunnen we ons nog aan verwachten? En meer bepaald dit weekend, want we vieren mijn dochter mee haar tweede verjaardag in de tuin deze zondag. Dus ik hoop op toch geen regen. Maar ja, kijk, vertel het ons.
2: Beginnen bij het begin. Wisselvalligheid troef op die weerkaarten. Vanavond nog enkele buien. Die worden afgewisseld door langdurige zonnige momenten. Staat ook een stevige wind. Zeker rekening mee houden. Ja, zomers kan je dit natuurlijk niet echt noemen. En ook morgen nog niet, eerder herfst. In de ochtend is het morgen wel meestal droog. Maar die zon, ja, die verdwijnt snel. Er komen opnieuw talrijke buien opzetten met kans op onweer, zware windstoten. Ik denk morgen wat meer buien dan vandaag bij 20 graden. En dan het weekend wordt minder nat. Zaterdag ontstaat er hier en daar nog wel een bui. Maar die droge momenten die beginnen toch al wat langer te duren. En dan zondag zou een belangrijke dag.
0: Let's go.
2: Ja, voilà. Dat is de beste dag van het weekend. Het is meestal droog. Kan een piepklein buitje tot ontwikkeling komen, maar 99% van de dag blijft het droog met behoorlijk wat zon. En kijk eens aan, 22 graden.
3: Ah, voilà, kijk, hij heeft altijd chance, die Sean.
0: 99%, daar doen we voor.
3: Ja, merci voor de update en tot morgen vroeg, hè, Erwin.
2: Yo, tot dan.
1: Chance Muziekcafé. Nostalgie.

Bonnie Talbom die neemt je na 6 uur mee naar het jaar 1990. Billy Idol die ging toen acteren in Terminator 2 met de grote Arnold Schwarzenegger. Maar het noodlot sloeg toe en Billy Idol die raakte vlak voor die opnames zouden starten gewond. Hoe? Dat kom je te weten van Tony in Top 3000 Heroes.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Nostalgie.
13: Er is nieuws van 3 voor 6. Ik ben Sende Pape. Een goede avond. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen is onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin stelt binnenkort een nationaal actieplan voor in de bestrijding van natuurbranden aan de regering. Dat heeft hij gezegd in de bijzondere Kamercommissie die vandaag bijeen is gekomen. Hij benadrukte dat de bestaande structuren om de crisis aan te pakken hebben gewerkt, al vallen er ook lessen te trekken. En dat wil de minister laten noteren in dat actieplan. Daar zal onder meer in staan welke bijkomende capaciteit nog nodig is en hoe mensen, middelen en expertises sneller en efficiënter kunnen worden ingezet. Dubbele dosis sport dan, want in de tweede rit van de Renewi Tour rolde Jasper Philipsen na een straffe sprint als eerste over de streep. Lotto-renner Joshua Giddings werd tweede, Søren Wernskjold werd derde. Het was ook een erg bewogen rit, met maar liefst 2 grote valpartijen, waar ook de favorieten zoals Jonathan Milaan, die gisteren nog won, maar ook Kasper Asgreen, Tim Merlier en Vlad van Mechelen in betrokken waren. En in Kazachstan liggen de kaarten goed voor voetbalploeg Anderlecht na een positieve eerste helft. Want na een succesvolle hoekschop werd het al 0-1 in de 4e minuut en een 20 minuten later zette een snelle tegenaanval van Lucas Ambros 0-2 op het bord voor Paars-Wit. Als de Brusselse ploeg hun voorsprong kan behouden na de rust, gaan ze door naar de competitiefase van de Europa League. En in de Verenigde Staten zijn ze wel erg creatief om soldaten te verleiden om hun dienst te laten verlengen. In de staat Georgia krijgen soldaten die voor 2 jaar bijtekenen zo 4 extra vakantiedagen op het moment dat het nieuwe spel GTA 6 uitkomt. Het idee was om een uniek stimuleringsprogramma te creëren dat aansluit bij de interesses van de soldaten, zegt luitenant-kolonel Angel Tomko. GTA 6 komt op 19 november uit op console, 13 jaar na de voorganger, en is een van de meest geanticipeerde games ooit.
14: Nostalgie weer.
13: Vanavond blijft het wisselvallig met buien en onweer. Vannacht klaart het wel wat meer op. Minimaal tussen de 10 en de 15 graden. Morgen begint dan zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien met mogelijk ook een onweer bij zo'n 20 graden dan. Het weekend ziet er alvast beter uit. Zaterdag brede opklaringen, wel nog hier en daar kans op een bui. Zondag droog en zonnig met zo'n 22 graden op de thermometer. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. 80s and 90s heroes.
15: Tony Talboom.
16: Een van de beroemdste namen uit de muziekgeschiedenis begon gewoon op de gevel van een winkel. Straks het bizarre verhaal erachter. Eerst Sissy Peniston en Wham. We are music. En die geven je al een volwaardig weekendgevoel.

0: Wham, want donderdag, ja, dan zitten we toch al met minstens één teen in het weekend.
1: 80s en 90s heroes.
0: En dan gaan we naar Dublin. Een tiener genaamd Paul sluit zich aan bij een rebelse straatbende. En in die bende krijgt iedereen een absurde bijnaam. De zijne, ja, hou je vast, Steinheg van Huizen, Oleg, bang, bang, bang. Ja, probeer dat maar eens op een stadionaffiche te krijgen. Maar dan slaat het noodlot toe. Zijn moeder sterft plotseling en Paul die zwerft getraumatiseerd door de straten van Dublin en stuit op een gevel. Het is een medische speciaalzaak voor hoorapparaten met het opschrift Bono Vox. In het Latijn betekent dat letterlijk goede stem. Zijn vrienden beginnen hem ermee te plagen, maar Paul omarmt het en kort het in naar Bono en claimt het als zijn identiteit. De man die later miljarden mensen recht in het hart zou raken met zijn zang, leende zijn naam dus van een winkel voor mensen die slecht horen. Een naam van een hoorapparatenwinkel werd dus een stem voor miljoenen oren.

0: Chris Carey, vloeibare robot uit Terminator 2. Ja, die rol die was bijna voor een bekende 80s rocker. Maar het lot stak daar een stokje voor. Straks het hele verhaal. Na David Bowie en Jennifer Lopez.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: zit in het weerbericht. Hè. Zondag toch een beetje zon, maar straks ook al in je radio, dat is beloofd, met Ricky Martin.
1: 80s en 90s heroes.
0: En dan duiken we in het jaar 1990. Regisseur James Cameron die staat op het punt om Terminator 2 te filmen. Voor de rol van de ijskoude, vloeibare T-1000 killer robot zoekt hij geen spierbundel, maar wel iemand met een gevaarlijke, bijna buitenaardse uitstraling. En hij vindt zijn perfecte match en tekent het contract. De man die Arnold Schwarzenegger moet gaan slopen is cyberpunkrocker Billy Idol. De storyboards die liggen al klaar, de lederen outfits die zijn ontworpen, maar dan slaat het noodlot genadeloos toe. Vlak voor de opnames crasht Billy Idol met zijn motorfiets door een rood stoplicht. Zijn been is verbrijzeld, hij kan amper lopen en moet de rol van zijn leven afstaan aan de toen nog onbekende Robert Patrick. Billy Idol miste de ultieme Hollywood-doorbraak door dat ongeval. Ja, soms bepaalt één rood licht wie de slechterik van de eeuw wordt.

0: Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Bij National Geographic.
3: It's been 25 years.
2: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
3: Without both of them, I would have never made it out.
2: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
3: I've always wanted to say thank you.
4: Thank you for saving my life.
2: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Ze staan al gereed voor jou. En voor het volgende uur de grootste hits. Gala Freed From Desire. Peter Frampton, die is er ook bij. Met de beste live track ooit. En Tina Turner, die maakt het compleet met Let's Stay Together.
1: 80s en 90s heroes.
0: Los Angeles, 1981. Tienduizenden stoere rockfans die wachten op de Rolling Stones. In plaats daarvan stapt er een piepjonge onbekende gast op het podium. Outfits, enkel een lange trenchcoat en een zwart minuscuul stringbroekje. Zijn openingsnummer, Jack You Off. Het stadion ontploft van woede. Racistische scheldwoorden vliegen door de lucht, maar daar stopt het niet bij. Het publiek begint letterlijk te bombarderen. Een rotte appelsien raakt de gitaar van zijn bassist en er vliegt zelfs een hele zak gebraden kip naar zijn hoofd. Huilend en diep vernederd stormt de zanger het podium af. Zijn carrière lijkt voorgoed voorbij. Maar die jongen, ja, die liet zich niet kisten. 2 jaar later nam hij keihard wraak en gaf hij de wereld het iconische album 1999. Zijn naam? Prince. Ja, zij gooide met afval, hij gooide terug met 1999.
1: De grootste hits uit de 80s.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil,
9: meneer? Sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
12: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
13: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
12: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
13: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
14: Dit is het nieuws van 7. Ik ben Sende Paap. Een goede avond. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar kledingmerk Junique Fashion. Heel wat klanten wachten al weken of maanden op hun bestellingen en krijgen weinig of geen reactie van het bedrijf zelf. Het is belangrijk dat de klanten die iets bestelden snel duidelijkheid krijgen over hun pakje en desnoods ook hun geld terugkrijgen, zegt Beenders. Het kledingmerk is vooral onder tieners en twintigers heel populair. Het werkt vaak samen met jonge influencers om de kledij online te promoten en organiseert stocksales tegen erg lage prijzen. Ook consumentenorganisatie Testaankoop volgt het dossier op, want daar kwamen ondertussen ook al een 30-tal klachten binnen. De rechtbank van Namen heeft de 49-jarige Gregory Lenocci 17 jaar cel gegeven. Lenocci sloeg zijn buurman Mark P. invalide nadat hij ondanks een eerdere veroordeling voor kindermisbruik en een contactverbod weer kinderen over de vloer kreeg, waaronder ook Lenocci's pluszoon. Dat de wreker nu zwaarder wordt gestraft dan de pedoseksuele buurman raakt in Wallonië een gevoelige snaar. Het Naamse gerecht hield met de uitspraak vooral rekening met de voorbedachte raden van Lenocci en wil daarmee duidelijk een grens trekken voor mensen die het recht zelf in handen nemen, zegt het. En in Kazachstan heeft voetbalploeg Anderlecht zich weten te plaatsen voor de competitiefase van de Europa League. Dat deden ze vooral dankzij een positieve eerste helft. Na een succesvolle hoekschop werd het al 0-1 in de 4e minuut en een 20 minuten later zette een snelle tegenaanval van Lucas Ambros 0-2 op het bord. Net voor de rust maakte Danilo Sikan er nog 0-3 van en vorig jaar werd Paars-Wit nog uitgeschakeld in de voorrondes. Maar dit jaar is het dus zeker van een plaats in de Europa League. Wat neerkomt op 8 extra speeldagen tussen nu en eind januari volgend jaar.
2: Nostalgie weer.
14: Vanavond blijft het wisselvallig met buien en onweer. Vannacht klaart het weer wel wat meer op. Minima tussen de 10 en de 15 graden vannacht. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien met mogelijk ook een onweer. 20 graden wordt het. Het weekend ziet er alvast beter uit. Zaterdag brede opklaringen. Hier en daar nog een kleine kans op een bui. Maar zondag wordt het overal in België droog en zonnig. Tot 22 graden dan. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Toby Alderweireld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Match of the Day van de BBC. Daar ga jij mee analist worden. Maar moet jij je Engels dan nog opfrissen? Of mag dat ook met een BBC zo af en toe ook in Kaantwerps?
2: Nee, ik ga wel een beetje moeten oefenen, denk ik. Anders komt het een beetje als een matroeskap Engels overkomen. Dat is niet de bedoeling, denk ik.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.

0: Yeah. Ten eerste is Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
2: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
0: Dag iedereen.
3: Blop, blop, blop. Trek dat kostuum aan en ik duik. Nu kots ik op die eerste rij.
4: Is dat door Piet Piraten spelen?
5: Schip, ahoy.
6: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
7: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
8: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
9: Was ik hem?
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de...

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goeie avond. Er is met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Je hoort politiek journalist Rob van Erk.
6: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Want ze zeggen oké, het is goed dat we reactief zijn, dat we blussen als het brandt, maar het is veel beter voorkomen dan genezen.
5: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. Ja, en intussen heeft de brandweer daar vandaag een korhoen gered. Dat is een soort kip die in de Hoge Venen voorkomt. Die soort is sowieso al bedreigd en nu is dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van de natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op Afrikaans grondgebied ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu de identiteit. En in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Het parket onderzoekt dat. En intussen heeft de natuurorganisatie WWF al 60.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen als het gevaar helemaal geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
2: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen daar ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
1: Wanneer ze daarmee kunnen starten, hangt allemaal af van hoe de komende weken verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Het is echt gebeurd. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Peenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Peenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Het parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Politiek journalist Rob van Erk.
2: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
1: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.